0: En Alex Van Halen van de Amerikaanse rockband Van Halen is geridderd in Nijmegen. Hij kreeg het lintje van burgemeester Bruls vanwege zijn muzikale carrière. Van Halen was daarvoor speciaal overgevlogen uit Amerika. Samen met zijn broer Eddie was Alex het gezicht van de band Van Halen, die bijna 50 jaar bestond, tot het eind van 2020 toen Eddie overleed. De broers groeiden op in Nijmegen. Toen Alex 9 was, verhuisde het gezin naar Amerika. Alex Van Halen zei bij de uitreiking van het lintje dat hij zich nog steeds verbonden voelt met de stad. Het weer droog en een graad of 12. Later vannacht vanuit het westen wel meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon, met ook nog kans op een enkele bui. En het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Vanuit de Bild is dit
2: Roulette FM.
1: Met nu
2: Nachtmix.

0: kan er maar één de grootste zijn in jouw regio.
1: Radio zoals het hoort.
2: Roulette FM.
3: We're going to dance. We're going to dance. And have some fun.

0: Roulette FM.
1: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. De VS en Iran hebben elkaar weer aangevallen. Amerika viel gisteravond het zuiden van het land aan. Volgens de VS is het een reactie op pogingen van Iran om schepen aan te vallen in de straat van Hormuz en Amerikaanse troepen in de regio. Iran zegt dat het daarna Amerikaanse bases in de regio heeft aangevallen. Ze zou een basis in Bahrein met drones onder vuur zijn genomen. Maar is nog niet officieel bevestigd. De afgelopen tijd zijn de aanvallen tussen de VS en Iran weer opgeleid. De adviesprijs voor een liter benzine heeft een nieuw record bereikt. De prijs is gestegen tot boven de €2,66. En daarmee is het vorige record uit mei gebroken. Het gaat dan om de prijzen die voornamelijk de grote tankstations langs de snelweg rekenen. Bij kleinere pompstations langs N-wegen en in dorpen zijn de prijzen vaak lager. De brandstofprijzen zijn de afgelopen maanden vooral opgelopen door de oorlog tussen de VS en Iran. Een van de twee agenten die gisternacht in Overasselt werd neergeschoten raakte daarbij levensbedreigend gewond, heeft korpschef Jannie Knol gisteravond in het programma Eva gezegd. De agent is twee keer geopereerd en is inmiddels buiten levensgevaar. Bij de schietpartij in Overasselt kwam een man van 51 uit Wijchen om het leven. En schrijver Jacques Vriens heeft een platina boek gekregen voor achtste groepers huilen niet. Het boek verscheen in 1999 en gaat over Akkie uit groep 8. Die hoort dat ze leukemie heeft. Ze moet naar het ziekenhuis en de hele klas leeft met haar mee. Een platina boek is een onderscheiding die niet vaak wordt uitgereikt. Het betekent dat er 150.000 exemplaren zijn verkocht. Jacques Vriens werd met de prijs verrast in het Delamar Theater in Amsterdam, waar hij bij een clipopname was van Kinderen voor Kinderen. Het weer, het is een droge nacht met een graad of 12. Alleen later vannacht vanuit het westen wat meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon, met ook nog kans op een enkele bui. En het wordt dan in de middag rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit
2: Roulette FM.
0: Met nu
2: Nachtmix.

0: Roulette FM.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn geen aanwijzingen dat er nog verdachten rondlopen in de omgeving van Overasselt, waar gisternacht een dodelijke schietpartij was, zegt de politie. Inwoners krijgen daarom ook niet meer het advies om binnen te blijven. Wel gaat het onderzoek van de politie de komende ochtend weer verder in het dorp. Bij de schietpartij in Overasselt kwam een man van 51 uit Weigen om het leven en twee agenten raakten gewond. Het vliegdekschip van het Amerikaanse leger dat al maanden in het Midden-Oosten op zee was, is aangemeerd in Thailand. En daarmee is een einde gekomen aan een tocht van 9,5 maand onafgebroken op de Arabische Zee. Het schip was daar vanwege de oorlog met Iran. De afgelopen maanden kwamen er steeds meer berichten in de Amerikaanse media over de toestanden aan boord. De militairen zouden uitgeput zijn. Ze zijn nu voor 5 dagen aangemeerd, dicht bij de Thaise badplaats Pattaya. Daarna gaan de duizenden Amerikanen terug naar de VS. In Tholen in Zeeland is het gisteravond een tijdje onrustig geweest bij het gemeentehuis. Daar werd vergaderd over de mogelijke komst van een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten demonstreerden zo'n 200 mensen tegen de plannen. Volgens de politie was er een vervelende sfeer. En daarom mocht tijdelijk niemand ook het gemeentehuis even uit. Aan het eind van de avond keerde de rust in Tholen weer terug. De Argentijnse voetballer

0: Enzo Fernandez heeft transfergeschiedenis geschreven. Hij is de duurste transfer ooit tussen twee Britse clubs. Manchester City betaalt 145 miljoen euro om Fernandez over te nemen van Chelsea. Het is de grootste transfer in het voetbal dit jaar daarmee. Fernandez deelt het record wel met een andere speler. Vorig jaar betaalde Liverpool namelijk ook 145 miljoen. Toen voor de Zweed Alexander Isak, die overstapte van Newcastle United. Het weer, het is droog en een graad of 12. Later vannacht vanuit het westen wel meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon met ook nog kans op een enkele bui. En het wordt dan in de middag rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Vanuit de Bild is dit
2: Roulette FM.
1: Met nu
2: Nachtmix.

0: Roulette FM.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Inwoners van Overasselt hoeven niet langer meer binnen te blijven. De politie deed die oproep gisteren omdat niet duidelijk was of er nog verdachten rondliepen van de dodelijke schietpartij in het dorp gisternacht. Zwaar bewapende agenten deden onderzoek en daaruit kwamen geen aanwijzingen dat de verdachten nog in het dorp zijn. De adviesprijs voor een liter benzine heeft een nieuw record bereikt. De prijs is gestegen tot boven de €2,66. En daarmee is het vorige record uit mei gebroken. Het gaat dan om de prijzen die voornamelijk de grote tankstations langs de snelweg rekenen. Bij kleinere pompstations langs N-wegen en in dorpen zijn de prijzen lager. De brandstofprijzen zijn de afgelopen maanden vooral opgelopen door de oorlog tussen de VS en Iran. De VS en Iran hebben ook vannacht elkaar weer aangevallen. Amerika viel het zuiden van het land aan. Volgens de VS is het een reactie op pogingen van Iran om schepen aan te vallen in de straat van Hormuz. Iran zegt dat het daarna Amerikaanse bases in de regio heeft aangevallen. Zo zou een basis in Bahrein met drones onder vuur zijn genomen. De afgelopen tijd zijn de aanvallen tussen de VS en Iran weer opgeleid. Alex Van Halen van de Amerikaanse rockband Van Halen is geridderd in Nijmegen. Hij kreeg gisteren het lintje van burgemeester Bruls vanwege zijn muzikale carrière. Van Halen was daarvoor speciaal overgevlogen uit Amerika. Samen met zijn broer Eddie was Alex het gezicht van de band Van Halen, die bijna 50 jaar bestond, tot het eind van 2020 toen Eddie overleed. De broers groeiden op in Nijmegen. Toen Alex 9 was, verhuisde het gezin naar Amerika. Alex Van Halen zei bij de

0: Uitreiking van het lintje dat hij zich nog steeds verbonden voelt met de Nederlandse stad. Het weer, het is droog en een graad of 12. In het westen wel meer bewolking en mogelijk ook een spatje regen. Overdag wolken en zon, met ook nog kans op een enkele bui, vooral in het binnenland in de middag. Het wordt daarbij rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Vanuit de Bilt is dit
2: Roulette FM.
1: Met nu
2: Nachtmix.

0: In den beginnen was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K.
4: Altijd in de buurt. Roulette FM.
5: Sidy Dijkers met het NOS Journaal. Justitieminister Van Wil noemt de schietpartij van gisternacht in Overasselt ongekend in iets dat Nederland niet eerder heeft gezien. Van Wil wil niet ingaan op wie er mogelijk achter zit, maar spreekt wel van een vermoedelijk criminele afrekening en internationale bendes. Vandaag gaat de politie verder met het onderzoek in Overasselt. Het advies aan inwoners om binnen te blijven is inmiddels ingetrokken. In Tholen in Zeeland is

0: gisteravond een tijdje onrustig geweest bij het gemeentehuis. Er werd vergaderd over de mogelijke komst van een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten demonstreerden zo'n 200 mensen tegen de plannen. Volgens de politie was er een vervelende sfeer en daarom mocht tijdelijk ook niemand het gemeentehuis even uit. Aan het eind van de avond keerde de rust in Tholen weer terug. De benzineprijs heeft een nieuw record bereikt. Een liter benzine kost bij grote aanbieders bijna €2,67. En dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. De VS en Iran hebben ook weer aanvallen over en weer uitgevoerd. Amerika viel Iran aan omdat het land zou hebben geprobeerd aanslagen te plegen op schepen in de straat van Hormuz. Iran zou daarna een Amerikaanse basis in Bahrein hebben aangevallen met drones. De Amerikaanse militairen die 9,5 maand op zee waren vanwege de oorlog met Iran, zijn weer aan land. Hun vliegdekschip is aangemeerd in Thailand, waar ze kunnen uitrusten. Na 5 dagen varen ze waarschijnlijk weer terug naar de VS. En drummer Alex Van Halen van de Amerikaanse rockband Van Halen heeft in Nijmegen een lintje gekregen voor zijn muzikale carrière. Hij en zijn broer Eddie waren bijna 50 jaar actief met hun band, totdat Eddie in 2020 overleed. Ze groeiden op in Nijmegen voordat ze naar de VS vertrokken. Alex Van Halen zei dat hij zich nog steeds met de stad verbonden voelt. Het weer is momenteel droog en een graad of 12. In het westen wel wat meer bewolking en mogelijk ook wat regen. Overdag wolken en zon met ook nog kans op een enkele bui. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Vanuit de Bild is dit
2: Roulette FM.
1: Straks opstaan en gaan. Nu tot 7 uur nachtmix.

0: 60. En dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. Inwoners van Overasselt hoeven niet langer meer binnen te blijven. De politie deed die oproep gisteren, omdat niet duidelijk was of er nog verdachten rondliepen van de dodelijke schietpartij in het dorp gisternacht. Maar er zijn geen aanwijzingen voor. De Argentijnse voetballer Enzo Fernandez heeft transfergeschiedenis geschreven. Hij is de duurste transfer ooit tussen 2 Britse clubs. Manchester City betaalt 145 miljoen euro om Fernandez over te nemen van Chelsea. Het weer op de meeste plaatsen droog, in het westen mogelijk nog wat regen nu. Vanmiddag wolken en zon, met ook nog mogelijk een bui vooral in het binnenland bij 21 graden.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: In den beginnen was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september. Verhalenhuis Haarlem. Muziektheatergroep Revolve.
1: Problemen met de buren? Vragen over bouwschade? Of gaat het niet goed in de VVE? Ga dan naar voorrecht-rechtspraak.nl. Aan de hand van rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken los je het samen op. Voorrecht rechtspraak. Altijd een goede zaak.
2: Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K. Secondenlijm geknoeid? En paniek? Wij hebben de beste lijmen en veilige oplosmiddelen om het snel te fixen. Ontvang nu gratis tips en de juiste oplossing op onze website. Ga direct naar secondenlijm.nl. Heb je genoeg van kleding die je huid irriteert en niet ademt? Ontdek Unbleached, premium ongebleekte polyestervrije dameskleding van 100% natuurlijke stoffen. Puur, rustig en super elegant. Ontworpen in Nederland en handgemaakt voor jou. Shop jouw zuivere look op een-bleached.nl. Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op mindmanagersclub.nl.
3: Altijd in de buurt. Roulette FM.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. Justitieminister Van Wil zegt dat de schietpartij gisteren in Overasselt iets is wat Nederland niet eerder heeft gezien. Hij noemt het geweld ongekend en nieuw.
5: Wat hier echt nieuw is, is dat in een vermoedelijk criminele afrekening zulke grote getalen gewapende mensen door onze straten heen lopen, met alle gevaren voor de omgeving van dien.
4: Bij de schietpartij kwam een man van 51 om het leven en raakte twee agenten gewond, eentje zelfs levensbedreigend. Er zijn 34 mensen opgepakt. Het vliegdekschip van het Amerikaanse leger dat al maanden in het Midden-Oosten op zee was, is aangemeerd in Thailand. En daarmee is een einde gekomen aan een tocht van 9,5 maand onafgebroken op de Arabische Zee. Het schip was daar vanwege de oorlog met Iran. De afgelopen maanden kwamen er steeds meer berichten in Amerikaanse media over de toestanden aan boord. De militairen zouden uitgeput zijn. Ze zijn nu voor 5 dagen aangemeerd dichtbij de Thaise badplaats Pattaya. En daarna gaan de duizenden Amerikanen terug naar de VS. De benzineprijs heeft een nieuw record bereikt. Een liter benzine kost bij grote aanbieders bijna €2,67. Dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. En Alex van Halen van de Amerikaanse rockband Van Halen is geridderd in Nijmegen. Hij kreeg een lintje van burgemeester Bruls vanwege zijn muzikale carrière. De drummer groeide op in Nijmegen en was speciaal overgevlogen vanuit Amerika. Hij voelt zich vereerd met de onderscheiding.
6: I'm very grateful. I think institutions like this

0: important in people's lives because it adds a dignity and a gravity to what we do.
1: Samen met zijn broer Eddie was Alex het gezicht van de band Van Halen. Het weer, een mix van zon en wolken vandaag, met eerst in het westen kans op een bui, later in het binnenland. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. In het midden van het land is de eerste dagelijkse file ontstaan. En dat is op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam, tussen Stroe en Hoevelaken 4 kilometer met een kleine 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Vanuit de beeld is dit
4: Roulette FM.
3: Straks, krachtvoer. Nu tot 9 uur opstaan en gaan.

0: Met de FM Agenda.
1: Een bezoek aan de botanische tuin van de Universiteit Utrecht geeft je een frisse blik op de wereld. Tussen de ruim 10.000 plantensoorten van over de hele wereld ontdek je iedere dag iets nieuws. Zo ontdek je in het jaarthema Uitvliegers en Aanwaaiers hoe planten op reis gaan, van de ene plek naar de andere. De botanische tuinen aan de Boedapestlaan 17 in Utrecht zijn dagelijks open tussen 10 en half 5. Toegangsprijs is 10 euro, voor kinderen tot 18, 4,50 euro. Sander Beens en het Nederlands Jeugdstrijkorkest nemen je mee in de familievoorstelling Danubia op een muzikale ontdekkingstocht langs de Donau. In een spannend verhaal reis je per boot over de rivier, langs kastelen, door de bossen en misschien kom je wel de prins of prinses op het witte paard tegen. Laat je meevoeren in dit spannende muziekavontuur woensdag om 2:30 in het Slottuintheater in de tuin van Slot Zeist. Je bereikt het theater via het witte bruggetje aan de achterkant van het slot aan de Hernutersingel. Toegang is gratis. Een prachtige wandeling maken en meer te weten komen over de geschiedenis van Kasteel De Haar en de voormalige adellijke bewoners, de familie van Zuilen van Nijenveld, dat kan tijdens de rondleiding Tuinen vol verhalen. Een enthousiaste gids deelt alle verhalen achter de highlights in het landschappark, ontworpen door de bekende tuinarchitect Hendrik Kopijn. De rondleiding wordt iedere vrijdag, zaterdag en zondagmiddag om 12:00 PM en 2:30 PM gegeven. Toegangsprijs voor de tuinen met de rondleiding bedragen 17,50 euro. Je vindt Kasteel De Haar aan de Kasteelaan 1 in Haarzuilens.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De schietpartij gisteren in Overasselt is iets wat Nederland niet eerder heeft gezien, zegt justitieminister Van Wil. Hij noemt het geweld ongekend en nieuw. Bij de schietpartij kwam een beveiliger van 51 om het leven en raakte twee agenten gewond, eentje zelfs levensbedreigend. Inwoners van Overasselt die mochten gisteravond weer naar huis nadat de politie de oproep om binnen te blijven had ingetrokken. Lang was niet zeker of er in de plaats onder Nijmegen nog ergens wapens lagen of verdachten rondliepen van de schietpartij. En de benzineprijs heeft een nieuw record bereikt. Een liter benzine kost langs de snelweg bijna €2,67. 2 cent meer dan het oude record van begin mei. Het weer een mix van zon en wolken vandaag met lokaal kans op een bui. Het wordt een graad of 21.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolf.
1: Hemdvoorhem.nl, back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K. Secondenlijm geknoeid? En paniek? Wij hebben de beste lijmen en veilige oplosmiddelen om het snel te fixen. Ontvang nu gratis tips en de juiste oplossing op onze website. Ga direct naar secondenlijm.nl. Heb je genoeg van kleding die je huid irriteert en niet ademt? Ontdek Unbleached, premium ongebleekte polyestervrije dameskleding van 100% natuurlijke stoffen. Puur, rustig en super elegant. Ontworpen in Nederland en handgemaakt voor jou. Shop jouw zuivere look op un-bleached.nl. Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op mindmanagersclub.nl.
4: Zet je product of bedrijf in de spotlights. Kies voor radioreclame. Kijk snel op roulettefm.nl/adverteren en informeer naar de mogelijkheden. roulettefm.nl/adverteren.
5: Altijd in de buurt. Roulette FM.
6: Michel Koenen met het NOS Journaal. Meer dan 230 oud-bewindspersonen, ambassadeurs, diplomaten en ambtenaren roepen het kabinet op om meer maatregelen te nemen tegen Israël. Zo willen ze een volledig wapenembargo en het opschorten van het handelsverdrag tussen de EU en Israël. Volgens hen gebeurt er nu niet genoeg, terwijl er nog altijd misstanden zijn in Gaza en de westelijke Jordaanoever. Een van de twee agenten die gisternacht in Overasselt werden neergeschoten, raakte daarbij levensbedreigend gewond. Dat zei de korpschef van de politie in het programma Eva. De agent die overleefde het door hulp van collega's.
7: We moeten uiteindelijk bij een eigen collega een tourniquet aanleggen, want die is echt levensbedreigend gewond. Als de collega dat niet had gedaan, dan was ik een collega verloren. Een van de twee is ook 2 keer geopereerd. Is buiten levensgevaar, maar het is nog afwachten wat deze verwondingen voor de collega gaan betekenen.
6: De oproep aan bewoners om binnen te blijven in Overasselt is inmiddels ingetrokken. Amerikaanse militairen die 9,5 maand op zee waren vanwege de oorlog met Iran, zijn weer aan land. Hun vliegtuigschip is aangemeerd in Thailand, waar ze kunnen uitrusten. En na 5 dagen varen ze waarschijnlijk dan weer terug naar de VS. En bij het gemeentehuis van Tholen in Zeeland was het gisteravond onrustig. Daar werd vergaderd over een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten stonden demonstranten die tegen de plannen zijn. Vanwege het protest mochten mensen tijdelijk niet het gemeentehuis uit. Ook burgemeester Sijbers niet.
8: Ik ben voor die demonstratie. Ik vind het belangrijk dat we dat recht in Nederland hebben. Maar alle vormen van geweld, intimidatie en dergelijke keur ik af.
6: Volgens de politie was er een vervelende sfeer in Tholen. Het weer, een mix van zon en wolken vandaag, met eerst in het westen kans op een bui, later in het binnenland. Het wordt een graad of 21 en de komende dagen wordt het een stukje warmer en zien we de zon regelmatig. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het midden van het land op de A50 Arnhem richting Os voor Ravenstein een kleine 10 minuten oponthoud. En de N50 Emmeloord-Zwolle bij knooppunt Hattemerbroek ook daar 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Vanuit de beeld is dit
11: Roulette FM.
10: Straks krachtvoer. Nu tot 9 uur opstaan en gaan.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het lijkt weer rustig in Overasselt. Inwoners mochten gisteren in de loop van de avond weer hun huis uit na een oproep om binnen te blijven. Maar niet iedereen hield zich daaraan. Onrust gisteravond bij het gemeentehuis van Tholen in Zeeland. Betogers demonstreerden daar tegen de plannen voor de tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Er kwam een extra raadsvergadering en buiten werd het zo onrustig dat niemand het gemeentehuis meer uit mocht. En na Google is ook Apple gezwicht voor de Amerikaanse president Trump. In Apple Maps in de VS heet Lake Ontario nu ook Lake America. De naam die Trump aan het meer op de grens met Amerika en Canada heeft gegeven. Door de naamswijziging is de relatie tussen de twee landen verder verslechterd. Het weer, zon en wolken vandaag. Er kan ook lokaal nog een bui voorkomen en het is een graad of 21.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het midden van het land op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort. Voor Kootwijk 6 kilometer met 10 minuten vertraging. A1 Apeldoorn Amsterdam voor Hoevelaken 5 minuten oponthoud. De A50 Arnhem richting Os voor Ravenstein 7 kilometer met een kleine 10 minuten extra reistijd. En tenslotte de N50 Emmeloord Zwolle voor Knoopert Hattemerbroek staat 5 kilometer file en dat kost je 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroep.

0: Heb je genoeg van kleding die je huid irriteert en niet ademt? Ontdek Unbleached, premium ongebleekte polyestervrije dameskleding van 100% natuurlijke stoffen. Puur, rustig en super elegant. Ontworpen in Nederland en handgemaakt voor jou. Shop jouw zuivere look op un-bleached.nl. Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op mindmanagersclub.nl.
1: Een beleggingspand kopen, verbouwen of herfinancieren? Beleggingspandenfinanciering.nl heeft toegang tot een netwerk van 170 vermogende families en volop mogelijkheden voor jouw vastgoedfinanciering. Tot wel 85% gefinancierd. En vooral, snel duidelijkheid. Vastgoed financieren, wij denken verder. Kijk op beleggingspanden-financiering.nl.
2: Eva kiest tegenwoordig voor korte ritten steeds vaker de fiets. Daardoor kan ze haar hoofd leegmaken en komt ze altijd super relaxed aan op haar werk. Kort ritje naar je werk? Dat is zo gefietst. Pak ook de fiets. Dat is zo gefietst.nl.
3: Altijd in de buurt. Roulette FM.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Overasselt doet de politie ook vanochtend onderzoek naar het geweld van gisternacht. Er wordt onder meer gezocht naar bewijsmateriaal. Na de schietpartij, waarbij tientallen gewapende mensen betrokken waren, vroeg de politie inwoners om binnen te blijven, maar inmiddels is het gevaar geweken. Tot nu toe zijn 34 mensen aangehouden. Meer dan 230 oud-bewindspersonen, ambassadeurs, diplomaten en ambtenaren roepen het kabinet op om meer maatregelen te nemen tegen Israël. In een brief vragen ze onder meer om een volledig wapenembargo en het opschorten van het handelsverdrag tussen de EU en Israël, zegt deze ondertekenaar.
5: Het kabinet zit er nu ongeveer een half jaar en we constateren geen echte koerswijziging. Het gaat ons uiteindelijk om concrete stappen die duidelijk maken, dit is niet normaal en dit accepteren we niet. En we nemen onze eigen verplichtingen onder het internationaal recht daarbij serieus.
4: De ondertekenaars willen dat Nederland maatregelen nemen die effect hebben. De VS en Iran hebben elkaar weer aangevallen. Amerika viel het zuiden van het land aan. Bij een van de aanvallen werd een huis geraakt waar een huwelijk plaatsvond. Daarbij zouden 4 doden zijn gevallen. Iran viel daarna Amerikaanse doelen in de regio aan, zegt correspondent David Poort.
6: Jordanië heeft het zwaarste voortduren gekregen. Daar werd King Hussein Airbase een doelwit en een marinebasis aan de Golf van Aqaba. Dus het is weer goed losgegaan gisteravond en vannacht.
4: Jordanië zegt dat 13 Iraanse raketten zijn onderschept. En na Google is ook Apple gezwicht voor de Amerikaanse president Trump. In Apple Maps in de VS heet Lake Ontario nu ook Lake America. De naam die Trump aan het meer op de grens met Amerika en Canada heeft gegeven. En door de naamswijziging is de relatie tussen de twee landen verder verslechterd. Het weer, geregeld zon en lokaal kans op een buitje. Het wordt een graad of 21. Morgen vrij veel bewolking, dan soms wat regen. En aan de temperatuur verandert weinig. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Weinig bijzonderheden deze woensdagochtendspits in het midden van het land. Wat opvalt wel is de N50 Emmeloord richting Zwolle. Voor knooppunt Hattemerbroek 4 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. En ook 10 minuten oponthoud op de N227 Wijk bij Duurstede richting Amersfoort. Voor de aansluiting met de A28 staat 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Vanuit de beeld is dit
3: Roulette FM.
8: Straks die 80's lunch. Nu tot 12 uur krachtvoer.

0: ZFM Agenda.
1: Een bezoek aan de botanische tuin van de Universiteit Utrecht geeft je een frisse blik op de wereld. Tussen de ruim 10.000 plantensoorten van over de hele wereld ontdek je iedere dag iets nieuws. Zo ontdek je in het jaarthema Uitvliegers en Aanwaaiers hoe planten op reis gaan, van de ene plek naar de andere. De botanische tuinen aan de Boedapestlaan 17 in Utrecht zijn dagelijks open tussen 10 en half 5. Toegangsprijs is 10 euro, voor kinderen tot 18, 4,50 euro. Sander Beens en het Nederlands Jeugdstrijkorkest nemen je mee in de familievoorstelling Danubia op een muzikale ontdekkingstocht langs de Donau. In een spannend verhaal reis je per boot over de rivier, langs kastelen, door de bossen en misschien kom je wel de prins of prinses op het witte paard tegen. Laat je meevoeren in dit spannende muziekavontuur woensdag om 2:30 in het Slottuintheater in de tuin van Slot Zeist. Je bereikt het theater via het witte bruggetje aan de achterkant van het slot aan de Hernhutersingel. Toegang is gratis. Een prachtige wandeling maken en meer te weten komen over de geschiedenis van Kasteel De Haar en de voormalige adellijke bewoners, de familie van Zuilen van Nijenveld, dat kan tijdens de rondleiding Duinen vol verhalen. Een enthousiaste gids deelt alle verhalen achter de highlights in het landschappark, ontworpen door de bekende tuinarchitect Hendrik Kopijn. De rondleiding wordt iedere vrijdag, zaterdag en zondagmiddag om 12:00 PM en 2:30 PM gegeven. Toegangsprijs voor de tuinen met de rondleiding bedragen 17,50 euro. Je vindt Kasteel De Haar aan de Kasteelaan 1 in Haarzuilens.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: Roulette FM, regio nieuws.
1: Ook de gemeente Utrechtse Heuvelrug gaat de komende jaarwisseling geen ontheffingen verlenen voor het afsteken van vuurwerk. Eerder al namen de Bilt en Utrecht een besluit geen gebruik te maken van de mogelijkheid om af te wijken van het landelijk vuurwerkverbod. De wet Veilige Jaarwisseling is sinds kort van kracht en dat betekent dat consumenten geen vuurwerk meer mogen afsteken. Onder voorwaarden is het mogelijk ontheffingen voor verenigingen en stichtingen te verlenen en burgemeesters mogen zelf bepalen of dit mogelijk is binnen de gemeentegrenzen. Burgemeester Frits Naafs geeft aan te kiezen voor de bescherming van kwetsbare inwoners en locaties. Ook wijst hij erop dat er in de nieuwjaarsnacht al veel politie en brandweer op de been is. Burgemeester Haverkamp van de Bilt koos in samenspraak met de burgemeesters van Soest, Baarn, Eemnes en Bunschoten er ook voor geen vergunning te verlenen. Een recordaantal van 17 voedselbossen in Midden-Nederland opent zaterdag de deuren tijdens de Open Voedselbossendag. Bezoekers kunnen gratis deelnemen aan rondleidingen, proeverijen, wandelingen en oogstactiviteiten. Voedselbossen zijn sterk in opkomst. Het zijn slim ontworpen bossen waarin eetbare bomen, struiken en planten in verschillende lagen groeien. De verschillende soorten versterken elkaar, trekken nuttige insecten aan en zorgen voor een gezonde bodem. Zo ontstaat een rijke oogst zonder kunstmest of bestrijdingsmiddelen. Na een succesvolle eerste editie in 2025 groeit de Open Voedselbossendag dit jaar naar 17 deelnemende locaties. In Zuidoost-Utrecht kunnen bezoekers op locaties in Austerlitz, Driebergen, Wijk bij Duurstede en Leersum ontdekken hoe voedselbossen in de praktijk werken. En FC De Bilt zamelt oude voetbalkleding in voor leden die een tenue nodig hebben. Kleding kan tijdens het seizoen elke zaterdag worden ingeleverd bij het wedstrijdsecretariaat van de club. De ingezamelde kleding is bedoeld voor kinderen van ouders met een laag inkomen. En ook vluchtelingen en leden die nog wachten op een besteld tenue kunnen gebruik maken van de ingezamelde kleding. Leden die gestopt zijn of uit hun oude tenue zijn gegroeid, kunnen dit doneren zodat het een tweede leven kan krijgen. FC De Bilt zamelt schoenen, sokken, scheenbeschermers, broeken, wedstrijd- en keepershirts in. Andere sportbenodigdheden worden met plezier ontvangen bij de kringloop, meldt de club op haar website.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Twee files nog in het midden van het land. De A1 Amersfoort richting Apeldoorn. Voor afrit Hoendeloos een ongeluk gebeurd. Hier is de rechterrijstrook dicht in de vertraging 10 minuten. En de A1 Apeldoorn richting Amersfoort. Voor Kootwijk 7 kilometer met een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op

0: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedenkadeau.

0: weekend in de buurt. Roulette FM.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Augsburg in Zuid-Duitsland is het treinstation ontruimd na een explosie. Twee mensen raakten licht gewond. En ook liepen mensen gehoorschade op, meldt de omroep in Beieren. Ramen aan het stationsgebouw zijn beschadigd en het treinverkeer ligt stil. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft contact met één vermiste Nederlander in Nepal. Het is een vrouw die daar woont, zegt minister Berendsen. Meer informatie wil hij volgens het ANP niet geven. Na de ramp vorige week raakten er 3 Nederlanders vermist in Nepal en Tibet. Het dodental van de vloedgolven in de regio staat op meer dan 1000. En nog altijd worden duizenden mensen vermist. Nederland heeft de Russische ambassadeur ontboden vanwege de drones met explosieven die zijn gevonden op en rond het vliegveld van Leipzig. Dat zei minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen. Voorafgaand aan informeel overleg met ministers van Buitenlandse Zaken van de EU en andere Europese landen in Wicklow in Ierland. De Duitse regering zei gisteren dat Rusland verantwoordelijk is voor de drones op de luchthaven. Duitsland heeft ook de ambassadeur ontboden en sluit onder meer het Russische consulaat in Bonn en het Ruslandhuis in Berlijn. In Overasselt doet de politie ook vanochtend nog onderzoek naar het geweld van gisternacht. Er wordt onder meer gezocht naar bewijsmateriaal. Na de schietpartij, waarbij tientallen gewapende mensen betrokken waren, vroeg de politie inwoners om binnen te blijven. Maar inmiddels is het gevaar geweken. Tot nu toe zijn 34 mensen aangehouden. De politie zegt geen aanwijzingen te hebben dat er nog verdachten in de omgeving zijn. Vandaag wordt geprobeerd om meer bewijsmateriaal te verzamelen. Het weer geregeld zon en lokaal kans op een bui. Het wordt een graad of 21. Morgen vrij veel bewolking met soms wat regen. Aan de temperatuur verandert morgen weinig. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. 2 files nog in het midden van het land. Om te beginnen de A1 namens Voort richting Apeldoorn. Voor Hoenderloo gebeurde een ongeluk. De rechterrijstrook is nog altijd dicht. Vertraging een half uur. En de A1 Apeldoorn richting Amersfoort. Voor Kootwijk 7 kilometer file met een kwartier op onthouden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Vanuit de beeld is dit
0: Roulette FM.
3: Straks die 80's lunch. Nu tot 12 uur krachtvoer.

0: Drenthe FM Regio Nieuws.
1: Na 13 jaar komt er een einde aan de jaarlijkse ijsbaan van Winter Wonderland Zeist. Voor ondernemer Job Nieuwenhuizen is de regelgeving met alle kosten van dien te veel geworden. De ijsbaan maakte al 13 jaar deel uit van het Winter Wonderland op de markt in Zeist. Liefhebbers konden er van eind november tot begin januari terecht om er te schaatsen. Scholieren konden dat gratis doen onder schooltijd, voor anderen was de toegang 15 euro. Door gedoe met vergunningen en een bestuurlijke boete stopt de organisator ermee. Hij schrijft in een brief aan de gemeenteraad dat hij meerdere vergunningen moest aanvragen met alle bijkomende kosten. De afsluiting van het Kokkenbos en het Trapeziumbos van landgoed Amelis Weert is opgeheven. Wandelaars en andere recreanten kunnen weer gebruik maken van de bosgebieden. De delen van het landgoed waren afgesloten door de gemeente Utrecht. In het gebied braken regelmatig grote takken af, waardoor de veiligheid van de bezoekers niet meer gewaarborgd kon worden. De takbreuken werden veroorzaakt door de langdurige droogte. Voornamelijk de oudere beuken vormden een gevaar. Landgoed Amelis Weert ligt op het grondgebied van de gemeente Bunnik, maar Utrecht is eigenaar van het gebied. Vandaar dat Utrecht de bomen heeft moeten controleren en het gebied weer veilig moest verklaren. De A12 tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal-West is komend weekend voor de laatste keer afgesloten. De weg gaat vrijdag om 9 uur dicht en maandag om 5 uur weer open. Weggebruikers kunnen omreizen via de A27 en A2 of via de A28, A1 en A30. De extra reistijd kan dan oplopen tot 1 uur. De komende afsluiting is voorlopig de laatste van de doordeweekse en weekendafsluitingen. Rijkswaterstaat heeft tijdens het onderhoud ongeveer 475.000 vierkante meter asfalt vervangen, een oppervlakte van ongeveer 66 voetbalvelden. Ook zijn onder meer vangrails, bebording en groen langs de snelweg aangepakt.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: In den beginnen was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl. Met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K. Secondenlijm geknoeid? En paniek? Wij hebben de beste lijmen en veilige oplosmiddelen om het snel te fixen. Ontvang nu gratis tips en de juiste oplossing op onze website. Ga direct naar secondenlijm.nl. Heb je genoeg van kleding die je huid irriteert en niet ademt? Ontdek Unbleached, premium ongebleekte polyestervrije dameskleding van 100% natuurlijke stoffen. Puur, rustig en super elegant. Ontworpen in Nederland en handgemaakt voor jou. Shop jouw zuivere look op un-bleached.nl.
2: In de buurt. Roulette FM.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Duitsland is opnieuw een incident geweest bij een hoogspanningsstation. Ditmaal in Bergheim in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Er vielen gisteravond stroomleidingen uit na kortsluiting. De politie heeft onderzoek gedaan en gaat ervan uit dat het stroomstation is gesaboteerd. Het incident volgt op een voorval gisterochtend in de deelstaat Brandenburg in het zuidoosten van Duitsland. Daar werden bij een hoogspanningsstation zelfgemaakte explosieven gevonden. Volgens de politie was er minstens één ontploffing. Wie er achter die incidenten zit, is niet duidelijk. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft contact met één vermiste Nederlander in Nepal. Het is een vrouw die daar woont, zegt minister Berendsen. Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat zij nu in de hoofdstad Kathmandu is. Bij de vloedgolf van vorige week in Nepal en Tibet raakten 3 Nederlanders vermist. Het dodental van de natuurramp in de regio staat op meer dan 1000. En nog altijd worden duizenden mensen vermist. Het treinstation in het Duitse Augsburg is korte tijd ontruimd geweest. Vannacht was er een plofkraak bij een juwelier in de buurt. 2 mensen raakten daarbij licht gewond. Vanochtend

0: Geregeld zon en lokaal kans op een bui. Het wordt een graad of 21. Morgen vrij veel bewolking met soms wat regen. Aan de temperatuur verandert weinig. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Vanuit de beeld is dit
3: Roulette FM.
2: Straks die 80's lunch. Nu tot 12 uur krachtvoer.

0: agenda.
1: Een bezoek aan de botanische tuin van de Universiteit Utrecht geeft je een frisse blik op de wereld. Tussen de ruim 10.000 plantensoorten van over de hele wereld ontdek je iedere dag iets nieuws. Zo ontdek je in het jaarthema Uitvliegers en Aanwaaiers hoe planten op reis gaan, van de ene plek naar de andere. De botanische tuinen aan de Boedapestlaan 17 in Utrecht zijn dagelijks open tussen 10 en half 5. Toegangsprijs is 10 euro, voor kinderen tot 18, 4,50 euro. Sander Beens en het Nederlands Jeugd Strijkorkest nemen je mee in de familievoorstelling Danubia op een muzikale ontdekkingstocht langs de Donau. In een spannend verhaal reis je per boot over de rivier, langs kastelen, door de bossen en misschien kom je wel de prins of prinses op het witte paard tegen. Laat je meevoeren in dit spannende muziekavontuur woensdag om 2:30 in het Slottuintheater in de tuin van Slot Zeist. Je bereikt het theater via het witte bruggetje aan de achterkant van het slot aan de Hernutersingel. Toegang is gratis. Een prachtige wandeling maken en meer te weten komen over de geschiedenis van Kasteel De Haar en de voormalige adellijke bewoners, de familie van Zuilen van Nijenveld. Dat kan tijdens de rondleiding Tuinen vol verhalen. Een enthousiaste gids deelt alle verhalen achter de highlights in het landschappark, ontworpen door de bekende tuinarchitect Hendrik Kopijn. De rondleiding wordt iedere vrijdag, zaterdag en zondagmiddag om 12:00 PM en 2:30 PM gegeven. Toegangsprijs voor de tuinen met de rondleiding bedragen 17,50 euro. Je vindt Kasteel De Haar aan de Kasteelaan 1 in Haarzuilens.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM. Roulette FM. Classic.

0: Roulette FM, regio nieuws.
1: Ook de gemeente Utrechtse Heuvelrug gaat de komende jaarwisseling geen ontheffingen verlenen voor het afsteken van vuurwerk. Eerder al namen de Bilt en Utrecht een besluit geen gebruik te maken van de mogelijkheid om af te wijken van het landelijk vuurwerkverbod. De wet Veilige Jaarwisseling is sinds kort van kracht en dat betekent dat consumenten geen vuurwerk meer mogen afsteken. Onder voorwaarden is het mogelijk ontheffingen voor verenigingen en stichtingen te verlenen en burgemeesters mogen zelf bepalen of dit mogelijk is binnen de gemeentegrenzen. Burgemeester Frits Naafs geeft aan te kiezen voor de bescherming van kwetsbare inwoners en locaties. Ook wijst hij erop dat er in de nieuwjaarsnacht al veel politie en brandweer op de been is. Burgemeester Haverkamp van de Bilt koos in samenspraak met de burgemeesters van Soest, Baarn, Eemnes en Bunschoten er ook voor geen vergunning te verlenen. Een recordaantal van 17 voedselbossen in Midden-Nederland opent zaterdag de deuren tijdens de Open Voedselbossendag. Bezoekers kunnen gratis deelnemen aan rondleidingen, proeverijen, wandelingen en oogstactiviteiten. Voedselbossen zijn sterk in opkomst. Het zijn slim ontworpen bossen waarin eetbare bomen, struiken en planten in verschillende lagen groeien. De verschillende soorten versterken elkaar, trekken nuttige insecten aan en zorgen voor een gezonde bodem. Zo ontstaat een rijke oogst zonder kunstmest of bestrijdingsmiddelen. Na een succesvolle eerste editie in 2025 groeit de Open Voedselbossendag dit jaar naar 17 deelnemende locaties. In Zuidoost-Utrecht kunnen bezoekers op locaties in Austerlitz, Driebergen, Wijk bij Duurstede en Leersum ontdekken hoe voedselbossen in de praktijk werken. En FC De Bilt zamelt oude voetbalkleding in voor leden die een tenue nodig hebben. Kleding kan tijdens het seizoen elke zaterdag worden ingeleverd bij het wedstrijdsecretariaat van de club. De ingezamelde kleding is bedoeld voor kinderen van ouders met een laag inkomen. En ook vluchtelingen en leden die nog wachten op een besteld tenue kunnen gebruik maken van de ingezamelde kleding. Leden die gestopt zijn of uit hun oude tenue zijn gegroeid, kunnen dit doneren zodat het een tweede leven kan krijgen. FC De Bilt zamelt schoenen, sokken, scheenbeschermers, broeken, wedstrijd- en keepershirts in. Andere sportbenodigdheden worden met plezier ontvangen bij de kringloop, meldt de club op haar website.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Problemen met de buren? Vragen over bouwschade? Of gaat het niet goed in de VVE? Ga dan naar voorrecht-rechtspraak.nl. Aan de hand van rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken los je het samen op. Voorrecht-rechtspraak. Altijd een goede zaak.
4: Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K. Secondenlijm geknoeid? En paniek? Wij hebben de beste lijmen en veilige oplosmiddelen om het snel te fixen. Ontvang nu gratis tips en de juiste oplossing op onze website. Ga direct naar secondenlijm.nl.
0: Weten wat er in jouw buurt speelt? Kijk op omroepzout.nl. Ook op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. In de buurt. Roulette FM.
5: Clemens Peters met het NOS Journaal. Oud-minister van Binnenlandse Zaken Ollongren vindt dat de tijdelijke coronawet eerder in had moeten gaan. Dat zei ze voor de enquêtecommissie Corona. In mei 2020 was die wet al klaar, zo verklaarde ze. Maar de urgentie werd niet gevoeld door de Kamer en het kabinet. Uiteindelijk duurde het tot december voordat de wet in werking trad. Daarmee konden maatregelen worden genomen zoals de mondkapjesplicht en het verbieden van festivals. Doordat er dus een periode was waarin er geen wettelijke basis was voor de maatregelen, werden volgens Ollongren meerdere grondrechten geschonden. Bij een busongeluk in Egypte zijn minstens 21 mensen omgekomen, melden de lokale autoriteiten. De bus ligt gekanteld op de weg tussen twee populaire plaatsen aan de Rode Zee, in het oosten van het Sinaï-schiereiland. Naast de doden raakten ook ruim 20 mensen gewond. Aan boord waren mensen uit Egypte en Jordanië. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. In Duitsland is opnieuw een incident geweest bij een hoogspanningsstation. Ditmaal in Bergheim in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Er vielen gisteravond stroomleidingen uit na kortsluiting. De politie heeft onderzoek gedaan en gaat ervan uit dat het stroomstation is gesaboteerd. Het incident volgt op een voorval gisterochtend in de deelstaat Brandenburg in het zuidoosten van Duitsland. Daar werden bij een hoogspanningsstation zelfgemaakte explosieven gevonden. Wie er achter de incidenten zit is niet duidelijk. Staatssecretaris Erkens is geschokt door undercoverbeelden van actiegroep Animal Rights op konijnenhouderijen. Te zien is hoe levende vleeskonijnen bij de oren of kop worden gepakt en in kratten worden gegooid. Zieke dieren worden soms doodgeslagen op de grond. De beelden zijn gemaakt op 16 Nederlandse bedrijven. Erkens noemt het onaanvaardbaar hoe met de dieren wordt omgegaan. En hij zegt dat

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Oud-minister van Binnenlandse Zaken Ollongren vindt dat de tijdelijke coronawet in 2020 te laat is ingegaan. Daardoor is een tijd lang een vacuüm ontstaan en zijn grondrechten van mensen geschonden. Bij een busongeluk in Egypte zijn minstens 21 mensen omgekomen. Het ongeluk gebeurde aan de weg langs de Rode Zee in een populair vakantiegebied. Staatssecretaris Erkens is geschokt door undercoverbeelden van actiegroep Animal Rights op 16 konijnenhouderijen in Nederland. Te zien is hoe levende vleeskonijnen bij de oren of kop worden gepakt en in kratten worden gegooid. Het weer wisselvallig bij een graad of 21. Morgen weinig verandering bij opnieuw 21 graden.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl. Met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K. Secondenlijm geknoeid? En paniek? Wij hebben de beste lijmen en veilige oplosmiddelen om het snel te fixen. Ontvang nu gratis tips en de juiste oplossing op onze website. Ga direct naar secondenlijm.nl.
2: Zet je product of bedrijf in de spotlights. Kies voor radioreclame. Kijk snel op roulettefm.nl/adverteren en informeer naar de mogelijkheden. roulettefm.nl/adverteren.
3: Altijd in de buurt. Roulette FM.
4: Clemens Peters met het NOS Journaal. De politie doet onderzoek naar een dreigvideo aan het adres van Jan G. Junior, de man die het doelwit zou zijn van het geweld van gisteren in Overasselt. In de video zijn vier gemaskerde mannen met zware wapens te zien. Een van hen zegt iets in het Engels met een zwaar accent. Hij zegt dat G. een partij cocaïne heeft gestolen en dat hij 12 uur heeft om die terug te geven. Als dat niet gebeurt, dan wordt iedereen die G. lief heeft en met hem samen heeft gewerkt vermoord, luidt het dreigement. Het is niet duidelijk of de video echt of nep is. De politie onderzoekt dat. In Noorwegen geldt de komende maand een periode van rouw voor het koninklijk huis vanwege het overlijden van koning Harald. Alle activiteiten van de leden zijn geschrapt tot 9 oktober, precies een maand na de begrafenis. Die is volgende week woensdag en wordt in Nederland live uitgezonden door de NOS. Namens Nederland zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia aanwezig. Bij een busongeluk in Egypte zijn minstens 21 mensen om het leven gekomen. De bus zou onderweg zijn geweest van de hoofdstad Cairo naar de Jordaanese hoofdstad Amman. De bus ligt gekanteld op de weg tussen twee populaire plaatsen aan de Rode Zee op het Sinaï-Schiereiland. Naast de doden raakten ook ruim 20 mensen gewond. In de bus zaten Egyptenaren en Jordaniërs. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. Staatssecretaris Erkens is geschokt door undercoverbeelden van actiegroep Animal Rights op konijnenhouderijen. Te zien is hoe levende vleeskonijnen bij de oren of kop worden gepakt en in kratten worden gegooid. Zieke dieren worden soms doodgeslagen op de grond. De beelden zijn gemaakt op 16 Nederlandse bedrijven. Erkens zegt dat de NVWA de beelden gaat onderzoeken. En als daaruit blijkt dat er sprake is van mishandeling, dan kunnen de konijnenhouderijen worden vervolgd. Het weer. Een afwisseling van zon en wolken. Lokaal kan er een bui vallen. Het is een graad of 21. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en dan kan het wat regen vallen. Morgen grijs en soms wat regen bij opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Vanuit de beeld is dit
7: Roulette FM.
6: Straks Rob op woensdag. Nu tot 2 uur middagmix.

0: Lette FM, regio nieuws.
1: Ook de gemeente Utrechtse Heuvelrug gaat de komende jaarwisseling geen ontheffingen verlenen voor het afsteken van vuurwerk. Eerder al namen de Bilt en Utrecht een besluit geen gebruik te maken van de mogelijkheid om af te wijken van het landelijk vuurwerkverbod. De wet Veilige Jaarwisseling is sinds kort van kracht en dat betekent dat consumenten geen vuurwerk meer mogen afsteken. Onder voorwaarden is het mogelijk ontheffingen voor verenigingen en stichtingen te verlenen en burgemeesters mogen zelf bepalen of dit mogelijk is binnen de gemeentegrenzen. Burgemeester Frits Naafs geeft aan te kiezen voor de bescherming van kwetsbare inwoners en locaties. Ook wijst hij erop dat er in de nieuwjaarsnacht al veel politie en brandweer op de been is. Burgemeester Haverkamp van de Bilt koos in samenspraak met de burgemeesters van Soest, Baarn, Eemnes en Bunschoten er ook voor geen vergunning te verlenen. Een recordaantal van 17 voedselbossen in Midden-Nederland opent zaterdag de deuren tijdens de Open Voedselbossendag. Bezoekers kunnen gratis deelnemen aan rondleidingen, proeverijen, wandelingen en oogstactiviteiten. Voedselbossen zijn sterk in opkomst. Het zijn slim ontworpen bossen waarin eetbare bomen, struiken en planten in verschillende lagen groeien. De verschillende soorten versterken elkaar, trekken nuttige insecten aan en zorgen voor een gezonde bodem. Zo ontstaat een rijke oogst zonder kunstmest of bestrijdingsmiddelen. Na een succesvolle eerste editie in 2025 groeit de Open Voedselbossendag dit jaar naar 17 deelnemende locaties. In Zuidoost-Utrecht kunnen bezoekers op locaties in Austerlitz, Driebergen, Wijk bij Duurstede en Leersum ontdekken hoe voedselbossen in de praktijk werken. En FC De Bilt zamelt oude voetbalkleding in voor leden die een tenue nodig hebben. Kleding kan tijdens het seizoen elke zaterdag worden ingeleverd bij het wedstrijdsecretariaat van de club. De ingezamelde kleding is bedoeld voor kinderen van ouders met een laag inkomen. En ook vluchtelingen en leden die nog wachten op een besteld tenue kunnen gebruik maken van de ingezamelde kleding. Leden die gestopt zijn of uit hun oude tenue zijn gegroeid, kunnen dit doneren zodat het een tweede leven kan krijgen. FC De Bilt zamelt schoenen, sokken, scheenbeschermers, broeken, wedstrijd- en keepershirts in. Andere sportbenodigdheden worden met plezier ontvangen bij de kringloop, meldt de club op haar website.
0: Kijk op omroepzout.nl.

0: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorging. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K. Secondenlijm geknoeid? En paniek? Wij hebben de beste lijmen en veilige oplosmiddelen om het snel te fixen. Ontvang nu gratis tips en de juiste oplossing op onze website. Ga direct naar secondenlijm.nl. Heb je genoeg van kleding die je huid irriteert en niet ademt? Ontdek Unbleached, premium ongebleekte polyestervrije dameskleding van 100% natuurlijke stoffen. Puur, rustig en super elegant. Ontworpen in Nederland en handgemaakt voor jou. Shop jouw zuivere look op un-bleached.nl.
3: Altijd in de buurt. Roulette FM.
4: Clemens Peters met het NOS Journaal. De politie heeft een nieuwe verdachte aangehouden voor de schietpartij in Overasselt. En daarbij komt het aantal mensen dat is opgepakt op 35. De verdachte werd de afgelopen nacht gearresteerd in de omgeving van Overasselt. De politie doet ook onderzoek naar een dreigvideo aan het adres van Jan G. Junior. De man die het doelwit zou zijn van het geweld van gisteren in Overasselt. In de video zijn vier gemaskerde mannen met zware wapens te zien. Een van hen zegt in gebrekkig Engels met een zwaar accent dat G. een partij cocaïne heeft gestolen en dat hij 12 uur heeft om die terug te geven. En doet hij dat niet, dan wordt iedereen die G. lief heeft vermoord, luidt het dreigement. Het is niet duidelijk of de video echt is of nep, de politie onderzoekt dat nog. Wel worden in de video details genoemd die niet openbaar zijn gemaakt. Onder meer dat het gaat om een partij drugs van ruim 1200 kilo. De Duitse politie onderzoekt of er sprake is van een terroristisch motief bij de explosie en sabotage bij een hoogspanningsstation in de oostelijke deelstaat Brandenburg. Het doel van de aanval kan zijn geweest om de stroomvoorziening in Duitsland te destabiliseren, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. Gisteravond was er in de buurt van Keulen ook een incident bij een hoogspanningsstation. En de politie gaat ervan uit dat dat stroomstation is gesaboteerd. Of er een verband is met de actie in Brandenburg wordt nog onderzocht. Nederland mag nog altijd geen asielzoekers terugsturen naar Italië. De rechtbank in Den Haag zegt dat de leefomstandigheden van teruggestuurde asielzoekers niet kan worden gegarandeerd. Asielminister Van den Brink gaat ervan uit dat de situatie in Italië beter is geworden na het ingaan van het Europese Migratiepact. Daarin staan allemaal verplichtingen voor landen. Maar de rechtbank stelt dat Van den Brink dat niet goed genoeg kan aantonen. De zaak werd aangespannen door een Russische asielzoeker die niet wil worden teruggestuurd naar Italië. Het weer, er is sprake van een afwisseling van zon en wolken. Lokaal kan er een bui vallen. Het is een graad of 21. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en er kan her en der regen vallen. Morgen grijs en soms wat regen bij opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Vanuit de beeld is dit Roulette FM. Met nu Rob op woensdag. Rob Achterkamp. Roulette
5: FM. We are taking over your airwaves in 3, 2, 1. Are you ready?
6: You're listening to the best music you'll find anywhere.

0: Wat klinkt als een hele band is in werkelijkheid slechts één persoon. Alleen Jack. Just Jack dus.
1: Well, I hate to tell you this, but you're getting robbed. Did you hear me? You're getting robbed.
0: En het is natuurlijk best knap om als solo-artiest als een hele band te klinken. Doet hem niet naar. 5 september. We zitten officieel in de meteorologische herfst. En let op, dat is alleen voor de meteorologen. Zodat zij de statistieken en de staatjes kunnen opmaken en concluderen wat voor soort zomer we hebben gehad. Nou, dat weten we eigenlijk al, toch? Maar goed, laat ik niet de conclusies trekken, want daar moet je voor gestudeerd hebben. En dat heb ik niet. Nee, daar ben ik eerlijk in. De officiële herfst begint op 23 september, want de zomer loopt officieel door tot de herfstequinox. Die is dit jaar dus op 23 september. Woensdag, dat betekent Rob op woensdag, met een heel uur classics, waarvan 2 van die klassieken zometeen van vinyl in de verrukkelijke vinylverrassing. Straks een broodje aan en ik draai natuurlijk af en toe ook een hitje voor je. Ik heet je van harte welkom. Ik zou zeggen, geniet van die klassiekers. Die radio die mag weer voluit en ik wens je heel veel plezier het komende uur.

0: Welkom bij de verrukkelijke vinylverrassing. Uit de categorie Oude Meuk trekt Rob twee zinderende vinyltracks uit de kast. Het is tijd voor de verrukkelijke vinylverrassing. Kom maar op, Rob.
1: Ik mag inderdaad weer twee vinylsingeltjes voor je gaan draaien. Lekker, lekker, lekker. En ik kan je zeggen dat we vandaag goed in de dames zitten. Zometeen een Brits meidengroepje. Een ska-bandje eigenlijk, die werd opgericht in 1983. En ze traden ooit op in de roemruchte Britse comedyserie The Young Ones in 1984. Maar hun grote doorbraak zou pas een jaar later zijn met een zomersliedje. Die ga je zometeen horen. Amazulu komt eraan met Too Good To Be Forgotten. Maar eerst een Amerikaans-Australische zangeres die al heel jong op de planken stond in de musical Hair. Ze is dan ook opgenomen in de Aria Hall of Fame. Dus niet Aria, maar Aria van Aria's. Het meest succesvol was ze echter in Australië en Nieuw-Zeeland. En in totaal bracht ze 7 albums uit en een hele reeks singles, waarvan er eigenlijk maar 2 een succes werden in Europa. Allebei in het begin van de jaren 80 trouwens. En een van die hitjes die hoor je nu. Marsha Hines en Your Love Still Brings Me To My Knees.

halverwege de jaren 80. Amazulu, Too Good To Be Forgotten. En ik weet niet of je toevallig in de gelegenheid bent om het videoclipje een keer bij te zoeken, maar dat zou ik voor de gein toch eens een keer doen. Dan kom je er namelijk achter dat de dames in kwestie niet heel goed waren in playbacken. Nee, of ze nou het liedje niet goed kenden, ze waren misschien een beetje dronken. Ze hadden in ieder geval veel lol, dat is ook wat. Een bijzonder vreemde titel heb ik hier, Rendezvous 602. Bel me even als je weet wat het betekent.

0: still very much alive. Rob op woensdag.
1: Dit programma kan worden gezien als een niet geregistreerd middel in behandeling tegen luistereczeem en diverse radioallergieën.
0: Tot dusver zijn er geen negatieve bijwerkingen bekend.
2: And now, a word from our sponsor.
3: Not bad.

Het jaar schiet alweer lekker op. We hebben nog maar 120 dagen over. Dan is het alweer een nieuw jaar. Zo snel gaat dat. En over snel gesproken, dit is de ene laatste Roppe woensdag voor mijn vakantie. Dus volgende week is er nog één en dan heb ik lekker de rest van de maand vrij. Heerlijk. Ik ga nog even met je kijken naar de historische nieuwsfeitjes. En we beginnen vandaag lang geleden, 1939. Toen zou namelijk de eerste De Chauffeur het licht zien vanuit de Citroën-fabriek in Frankrijk. En er was eens een voetbalwedstrijd. Op zich niks bijzonders zou je bijna zeggen, maar wel in 2011. Toen werd de wedstrijd Nederland-San Marino gespeeld. En die eindigde in een 11-0 overwinning voor Nederland. En dat is de grootste uitslag tot nu toe. In 2021 brengt ABBA een nieuw album uit met de naam Voyage. Hieraan vastgekoppeld een concertreeks in Londen, zonder dat de leden van de groep op het podium komen te staan. Zij zijn namelijk vervangen door hologrammen, die voor de gelegenheid Avatars worden genoemd. Eens even kijken of er nog jarigen zijn. Ja, een heleboel zelfs. Waaronder Esther Oosterbeek, voormalig Dolly Dot en Rutja Kot. Die kennen we natuurlijk ook allemaal. Ben jij nou vandaag ook jarig? Van harte gefeliciteerd. En maak er een heel mooi en heel fijn feestje van. You

Dat je zegt, dan is dit een bijzondere combinatie aan instrumenten. Het doet bijna pijn in je oren. Het zal wel bewust zo gekozen zijn. Blood, Sweat & Tears. En ik moest even heel goed kijken of dit wel een nummer uit de 60's was. Want persoonlijk dacht ik dat dit uit de 70's kwam. Maar het is in 1967 uitgebracht. Dus het mag allemaal. Blood, Sweat & Tears, een band die een soort mix maakte tussen psychedelische rockmuziek en jazzmuziek. Je moet ervan houden, zeggen we dan maar. Rob op woensdag, heel erg fijn dat je erbij bent. Zometeen gaan we het broodje aanverhaal doen. Maar eerst The Weeknd en Starboy in de Kygo Remix.

0: Wie kan ik helpen?
1: Goedemorgen, bakker. Doet u mee maar een broodje aan?
2: Het is al bijna een traditie, ons wekelijkse broodje aanverhaal. En ik begin vandaag maar eens met de disclaimer. Broodje aanverhalen zijn niet waar gebeurd. Nou, en waarom doe ik dat? Ik ga je namelijk voeden met een ouderwetse portie horror. Met andere woorden, ik ga een poging doen om je nachtrust te verstoren. Luister maar. Tussen 1999 en 2005 vonden in Japan de zogeheten Alice-moorden plaats. Op de plek van elke moord was de naam Alice geschreven in het bloed van het slachtoffer. Een man die werd aangehouden omdat hij een jas van een van de slachtoffers droeg, beweerde dat hij die jas had gekregen van een boosaardige geest. Een hele bijzondere, namelijk eentje zonder gezicht. Ja, ja, dit is natuurlijk weer een mooi verhaal. Maar vergeet niet, het is natuurlijk wel een broodje aan.
3: There's been a lot of talk about this next song. Maybe too much talk. This song is not a rebel song. This song is Someday, Bloody Someday.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
2: Hemdvoorhem.nl, back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl. Met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K. Secondenlijm geknoeid? En paniek? Wij hebben de beste lijmen en veilige oplosmiddelen om het snel te fixen. Ontvang nu gratis tips en de juiste oplossing op onze website. Ga direct naar secondenlijm.nl. Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op mindmanagersclub.nl.
0: In de buurt. Roulette FM.
4: Clemens Peters met het NOS Journaal. Oud-minister Fred Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft bij de coronacommissie erkend dat hij kritisch was over sommige burgemeesters. Hij vond dat de burgemeesters in het Veiligheidsberaad onterecht nog eens ministerraadje gingen spelen over zaken waar de landelijke politiek al een besluit over had genomen. En hij geeft ook toe dat er in het kabinet werd gemort als het Veiligheidsberaad stelde dat een bedachte maatregel niet werkbaar was. Burgemeesters die coronamaatregelen niet streng wilden handhaven, heeft Grapperhaus aangesproken. Maar dat waren daar volgens hem maar een handvol. De Nederlandse bank heeft dit jaar zo'n 86 ton van de Nederlandse voorraad goud verplaatst. Tussen maart en augustus ging het vanuit de VS en Canada naar Londen, heeft DNB bekendgemaakt. Dat is bijna een kwart van de 313 ton goud die de centrale bank in de VS en Canada had opgeslagen. DNB zegt dat het goud is verplaatst om beter voorbereid te zijn op de ernstige crisis. In Londen kan het goud sneller worden verkocht. De Nederlandse bank is ook bezorgd over de verslechterde situatie tussen Europa en de VS sinds de terugkeer van president Trump. De poging tot een drone-aanval op het vliegveld van de Duitse stad Leipzig is een nieuwe escalatie van Russische activiteiten op Europese bodem. Dat zegt voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie. Als de aanval was geslaagd, dan had dat volgens haar tot doden kunnen leiden. Volgens von der Leyen staat het incident niet op zichzelf en is er een breder patroon van steeds gevaarlijker incidenten. De politie heeft nog een verdachte aangehouden voor de schietpartij in Overasselt. Daarmee komt het aantal mensen dat is opgepakt op 35. De verdachte werd afgelopen nacht gearresteerd in de omgeving van de Gelderse plaats. Gisternacht liep een grote groep mannen gemaskerd en met zware wapens richting het huis van een familie die wordt gelinkt aan drugscriminaliteit. Daar schoten ze de bewaker dood. Het weer, afwisselend zon en wolken. Lokaal kan er een bui vallen. Het is een graad of 21. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan er wat regen vallen. Morgen grijs en soms wat regen bij opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het midden van het land staan files op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn. Voor afrit Hoenderloo 5 minuten vertraging. A6 Muiden richting Lelystad tussen Almere Oostvaarders en Lelystad Airport 20 minuten. A12 Utrecht richting Arnhem tussen afrit Oosterbeek en Knoopend Waterberg. 10 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden. 1 rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Vanuit de beeld is dit
6: Roulette FM.
0: Straks vluchtstrook. Nu tot 4 uur middagmix.

0: prettig FM.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Oud-minister Fred Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft bij de coronacommissie erkend dat hij kritisch was over sommige burgemeesters. Hij vond dat de burgemeesters in het Veiligheidsberaad onterecht nog eens ministerraadje gingen spelen over zaken waar de landelijke politiek al een besluit over had genomen. En hij geeft ook toe dat er in het kabinet werd gemort als het Veiligheidsberaad stelde dat een bedachte maatregel niet werkbaar was. Burgemeesters die coronamaatregelen niet streng wilden handhaven, heeft Grapperhaus aangesproken. Maar dat waren daar volgens hem maar een handvol. De Nederlandse Bank heeft dit jaar zo'n 86 ton van de Nederlandse voorraad goud verplaatst. Tussen maart en augustus ging het vanuit de VS en Canada naar Londen, heeft DNB bekendgemaakt. Dat is bijna een kwart van de 313 ton goud die de centrale bank in de VS en Canada had opgeslagen. DNB zegt dat het goud is verplaatst om beter voorbereid te zijn op de ernstige crisis. In Londen kan het goud sneller worden verkocht. De Nederlandse Bank is ook bezorgd over de verslechterde situatie tussen Europa en de VS sinds de terugkeer van president Trump. De poging tot een drone-aanval op het vliegveld van de Duitse stad Leipzig is een nieuwe escalatie van Russische activiteiten op Europese bodem. Dat zegt voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie. Als de aanval was geslaagd, dan had dat volgens haar tot doden kunnen leiden. Volgens von der Leyen staat het incident niet op zichzelf en is er een breder patroon van steeds gevaarlijker incidenten. De politie heeft nog een verdachte aangehouden voor de schietpartij in Overasselt. Daarmee komt het aantal mensen dat is opgepakt op 35. De verdachte werd afgelopen nacht gearresteerd in de omgeving van de Gelderse plaats. Gisternacht liep een grote groep mannen gemaskerd en met zware wapens richting het huis van een familie die wordt gelinkt aan drugscriminaliteit. Daar schoten ze de bewaker dood. Het weer, afwisselend zon en wolken. Lokaal kan er een bui vallen. Het is een graad of 21. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan er wat regen vallen. Morgen grijs en soms wat regen bij opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het midden van het land staan files op de A12 Utrecht richting Arnhem voor Waterberg 10 minuten vertraging. De A325 Nijmegen richting Arnhem voor Presikhaaf 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.
4: Hey.

0: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september. Verhalenhuis Haarlem. Muziektheatergroep Revolve.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K. Secondenlijm geknoeid? En paniek? Wij hebben de beste lijmen en veilige oplosmiddelen om het snel te fixen. Ontvang nu gratis tips en de juiste oplossing op onze website. Ga direct naar secondenlijm.nl. Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op mindmanagersclub.nl.
4: Altijd in de buurt. Roulette FM.
5: Clemens Peters met het NOS-journaal. De Franse president Macron is in Eindhoven ontvangen door premier Jetten. De twee politici voeren gesprekken over de internationale politiek, waaronder de oorlog in Oekraïne en de situatie in het Midden-Oosten. Maar het zal voornamelijk ook gaan over de tech-industrie. Ook ASML en een aantal Franse techbedrijven schuiven daarbij aan. Macron en Jetten willen dat Europa zijn strategische positie op technologisch gebied versterkt. Duitsland heeft twee verdachten in beeld voor het drone-incident in Leipzig van vorige maand. Een drone met een explosief en ontsteker werd gevonden vlakbij een Oekraïens vrachtvliegtuig. De verdachten die in beeld zijn komen uit Letland en Belarus, maar ze hebben ook een Russisch paspoort. Duitsland zei gisteren dat Rusland achter de drone-actie in Leipzig zit. En ook de Europese Commissie en de NAVO houden Rusland verantwoordelijk, zeiden ze vandaag. De Oekraïense president Zelensky waarschuwt luchtvaartmaatschappijen dat ze het Russische luchtruim moeten mijden. Volgens hem vliegen daar nu zoveel Oekraïense drones dat vliegtuigen het risico lopen geraakt te worden. Hij voegde eraan toe dat Oekraïne burgertoestellen niet zal aanvallen. Sinds de oorlog met Oekraïne is het vliegverkeer boven Rusland afgenomen. Rusland heeft luchtvaartmaatschappijen uit de Europese Unie bijvoorbeeld uitgesloten. Wel vliegen nog maatschappijen uit onder meer China, India en Turkije door het Russische luchtruim. De Nederlandse bank heeft dit jaar zo'n 86 ton van de Nederlandse voorraad goud verplaatst. Tussen maart en augustus is een deel overgebracht van de VS naar Zeist. De rest is in de VS en Canada verkocht. En voor hetzelfde bedrag is in Londen weer goud aangekocht, heeft een DNB bekendgemaakt. Het ging om bijna een kwart van de 313 ton goud die Nederland in de VS en Canada had opgeslagen. DNB zegt dat het goud is verplaatst om beter voorbereid te zijn op ernstige crisis. Het weer bewolkt met af en toe zon en verspreid over het land kan er ook een bui vallen. Het is 19 graden op de Wadden tot 22 in het binnenland. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en lokaal kan het regenen. Morgen bewolkt, regen en opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio heb je vooral vertraging op de A325 vanuit Nijmegen naar Arnhem. Tussen Elst en Westervoort staat namelijk 5 kilometer door een pechgeval. Linkerrijstrook is dicht, op onthoud is 3 kwartier. Op de N50 Emmeloord Zwolle doe je 10 minuten langer over bij Kampen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Vanuit de beeld is dit
8: Roulette FM.
7: Straks Ben en Bert. Nu tot 7 uur vluchtstrook.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Franse president Macron is in Eindhoven voor overleg met premier Jetten en vertegenwoordigers van de chipmachinefabrikant ASML. Beide regeringsleiders willen Europa zelfstandiger maken op IT-gebied. Duitsland heeft een Let en een man uit Belarus in beeld voor de verijdelde drone-aanval in Leipzig van vorige maand. Een drone met een explosief en een ontsteker werd gevonden vlakbij een Oekraïns vrachtvliegtuig. De Nederlandse bank heeft dit jaar zo'n 86 ton van de Nederlandse voorraad goud verplaatst. Tussen maart en augustus is een deel overgebracht van de VS naar Zeist. Nederland wil beter voorbereid zijn op eventuele crisis. Het weer vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en dan kan lokaal regen gaan vallen. Morgen is het bewolkt met opnieuw regen en opnieuw 21 graden.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 vanuit Amersfoort naar Apeldoorn heb je tussen Kootwijk en Hoenderlo 10 minuten vertraging. A12 richting Duitsland, tussen Arnhem-Noord en Zevenaar 20 minuten extra. En op de A325 vanuit Nijmegen naar Arnhem tussen Elst en Westervoort een half uur vertraging. Er heeft daar een auto met pech gestaan. Tot slot de N50 van Emmeloord naar Zwolle tussen Enzo en Kampen-Zuid 5 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: In den beginnen was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
1: Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K. Secondenlijm geknoeid? En paniek? Wij hebben de beste lijmen en veilige oplosmiddelen om het snel te fixen. Ontvang nu gratis tips en de juiste oplossing op onze website. Ga direct naar secondenlijm.nl. Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op mindmanagersclub.nl.
2: Eva kiest tegenwoordig voor korte ritten steeds vaker de fiets. Daardoor kan ze haar hoofd leegmaken en komt ze altijd super relaxed aan op haar werk. Kort ritje naar je werk? Dat is zo gefietst. Pak ook de fiets. Dat is zo gefietst.nl.
3: Altijd in de buurt. Roulette FM.
4: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt zijn vandaag opnieuw wapens gevonden. Om wat voor wapens het gaat en hoeveel het er zijn, zegt de politie er niet bij. Ook zijn er opnieuw voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt. Of onder de verdachten ook de bewoners van het huis zijn waar de schietpartij was, wil de politie niet zeggen. In Spanje neemt de druk op de regering toe in de nasleep van de migrantencrisis in Ceuta. In de Spaanse exclave, die een maand geleden vanuit Marokko werd bestormd, zitten nog steeds duizenden migranten. Inwoners van Ceuta maken zich zorgen over deze uitzichtloze situatie. En uit solidariteit met hen zijn er vanavond in meerdere Spaanse steden manifestaties. Maar er is ook toenemende kritiek op de regering Sanchez, omdat die te lax zou zijn. Sanchez noemt de oproep voor de manifestatie, die deels uit de koker van de oppositie komt, politiek gemotiveerd. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken wil dat er kentekenplaten komen op elektrische steps. Die moeten helpen drugsgeweld tegen te gaan. Want de steps worden regelmatig gezien bij schietpartijen tussen drugsbendes in Brussel. En nu is op bewakingsbeelden niet te zien van wie die zijn. Golfer Tiger Woods mag 5 jaar niet autorijden en moet een boete van $1000 betalen. In maart was hij betrokken bij een auto-ongeluk. Niemand raakte gewond, maar de politie verdacht hem van rijden onder invloed. Woods heeft een schikking getroffen, waardoor hij niet de gevangenis in hoeft. Het weer, bewolkt met af en toe zon, verspreid over het land kan er ook een bui vallen. Het is 19 graden op de Wadden tot 22 in het binnenland. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en lokaal kan het regenen. Morgen bewolkt, regen en opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Utrecht naar Duitsland heb je tussen knooppunt Waterberg en Zevenaar 25 minuten vertraging. A28 Utrecht-Zwolle duurde er een kwartier langer over voor het knooppunt Hoevelaken. En de A325 Nijmegen richting Arnhem tussen Elden en Presikhaven een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Vanuit de beeld is dit
7: Roulette FM.
6: Straks Ben en Bert. Nu tot 7 uur vluchtstrook.

0: prettig FM.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt zijn vandaag opnieuw wapens gevonden. Om wat voor wapens het gaat en hoeveel het er zijn, zegt de politie er niet bij. In Spanje neemt de druk op de regering toe in de nasleep van de migrantencrisis in Ceuta. Inwoners maken zich zorgen over de uitzichtloze situatie. En uit solidariteit met hen zijn er vanavond in meerdere Spaanse steden manifestaties. En in België krijgen elektrische steps mogelijk een verplichte nummerplaat. De minister van Binnenlandse Zaken wil zo drugscriminaliteit aanpakken. In Brussel zijn verschillende schietpartijen geweest tussen drugsbendes en die gebruiken de steps vaak. Het weer, vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en lokaal kan het regenen. Morgen bewolkt, regen en 21 graden.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het loopt vooral vast in de regio bij Arnhem. Op de A12 richting Duitsland staat namelijk 11 kilometer tussen Arnhem-Noord en Zevenaar. Vertraging is 3 kwartier. Daardoor weer file op de A325 vanuit Nijmegen naar Arnhem tussen Elden en knooppunt Velperbroek. Dat onthoudt 1/2 uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

zie dus je melden voor dat mijn buurman, dat is dus Teun, graag bij u een baantje wou. Want hij loopt nou in de steun. Hij heeft ervaring als technici. Al alles ken hij met gemaak. Want dat hoor je ook wel aan hoe hij dit baantje heeft geplaakt. Plaak. Teun zich ook. Mocht u soms met mij zaken willen doen,

Sjaan, hier legt de kluiven aan de microfoon. Teun, houd die hond dan even aan. Nou jongens, hoppa jengelen die haat. Hip, hup, haat, pies en broederschap. Godwieberen.

geval is het mooi meegenomen. Ja, toch? Zo zijn al heel wat dames aan de top gekomen. Niet hè? Geachte plattebos, denk je dat u weer gaan? Ik hop er eens even lekker uit. Daar is hem. Daar is hem. Daar is hem. Hop aan.

0: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september. Verhalenhuis Haarlem. Muziektheatergroep Revolf.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K. Secondenlijm geknoeid? En paniek? Wij hebben de beste lijmen en veilige oplosmiddelen om het snel te fixen. Ontvang nu gratis tips en de juiste oplossing op onze website. Ga direct naar secondenlijm.nl. Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op mindmanagersclub.nl.
3: Altijd in de buurt. Roulette FM.
4: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt zijn vandaag opnieuw wapens gevonden. Om wat voor wapens het gaat en hoeveel het er zijn, zegt de politie er niet bij. Ook zijn er opnieuw voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt. Ze worden allemaal verhoord. De politie praat ook met de bewoners van het huis waar de schietpartij was. De politie wil niet zeggen of zij ook zijn aangehouden. De familie wordt in verband gebracht met drugscriminaliteit. Hun bewaker werd gisteren doodgeschoten door een groep gemaskerde mannen. In Terneuzen is gisteren en vandaag 10 kilo vuurwerk en 700 gram flitspoeder ingeleverd bij een speciale bus. Die rijdt de komende weken door het land. Mensen kunnen er anoniem en zonder boete hun vuurwerk inleveren, dat sinds 1 augustus verboden is. De bus startte in Terneuzen en de gemeente is tevreden over de opbrengst. Alleen vuurwerk van de categorie F1 is nog legaal. Dat zijn trektouwtjes, sterretjes of sierfonteintjes voor op een taart. De inleverbus rijdt nog tot half oktober door het land. Bestellingen van onder meer de Bijenkorf en Bol worden weer normaal afgehandeld. Een maand geleden was er een hack bij een logistiek bedrijf in Waalwijk. Daarbij zijn mogelijk persoonsgegevens gestolen. Inmiddels worden de pakketjes voor de meeste klanten van het bedrijf weer bezorgd zoals normaal. De 11e etappe in de Vuelta is gewonnen door Matthew Brennan. De 21-jarige Brit van Visma Leasebike boekte in Lorca zijn derde ritzege van deze ronde. De Fransman Brian Coquart werd tweede, Jordi Meus uit België derde. Het weer vanavond bewolkt met af en toe een bui. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen gaat het waaien. Het blijft bewolkt en af en toe valt er wat regen. In de middag vaker droog met wat zon. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je tussen Arnhem-Noord en Duiven een kwartier vertraging. En op de A325 vanuit Nijmegen naar Arnhem tussen het Gelredome en knooppunt Velperbroek staat 7 kilometer. En dat kost je 20 minuten extra. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Vanuit de beeld is dit
7: Roulette FM.
8: Straks Ben en Bert. Nu tot 7 uur vluchtstrook.

0: Roulette FM.
1: Goedenavond, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt zijn vandaag opnieuw wapens gevonden. Om wat voor wapens het gaat en hoeveel het er zijn, zegt de politie er niet bij. In Terneuzen is gisteren en vandaag 10 kilo vuurwerk en 700 gram flitspoeder ingeleverd bij een speciale bus. Die rijdt de komende weken door het hele land. Mensen kunnen er zonder boete hun vuurwerk inleveren dat sinds 1 augustus verboden is. En de 11e etappe in de Vuelta is gewonnen door Matthew Brennan. De Fransman Brian Coquart werd tweede en Jordi Meus uit België derde. Het weer. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en lokaal kan het regenen. Morgen bewolkt, regen en opnieuw 21 graden.
0: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout. Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl. Met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K. Secondenlijm geknoeid? En paniek? Wij hebben de beste lijmen en veilige oplosmiddelen om het snel te fixen. Ontvang nu gratis tips en de juiste oplossing op onze website. Ga direct naar secondenlijm.nl.
2: Weten wat er in jouw buurt speelt? Kijk op omroepzout.nl. Ook op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn.
3: Altijd in de buurt.
0: Roulette FM.
4: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt is vandaag een verdachte tas in Wijchen gevonden. De Telegraaf schrijft dat daar wapens in zaten, maar de politie bevestigt dat niet. Daarnaast zijn er vandaag opnieuw voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt. Ze worden allemaal verhoord. De politie praat ook met de bewoners van het huis waar de schietpartij was. De politie wil niet zeggen of zij ook zijn aangehouden. De afgelopen maanden is een groot deel van de Nederlandse goudvoorraad vanuit de VS en Canada verplaatst. Het gaat om zo'n 86 ton goud, zegt economieredacteur Ruben Eg.
5: Nu zomaar opeens blijkt bijna 63% in Londen en Zeist te liggen. En de rest is nog verdeeld in de Verenigde Staten. Ja, de Nederlandse bank die zegt Londen is een betere plek om fysiek goud snel te verkopen als het crisis is. En daarom is het weggehaald uit de VS met name.
4: Het is niet allemaal fysiek verplaatst, maar in de VS en Canada verkocht en in Londen weer aangekocht. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn inlichtingendiensten met elkaar in gevecht geraakt. Agenten van de militaire inlichtingendienst vielen agenten van de Binnenlandse Veiligheidsdienst aan toen die bezig waren met een huiszoeking. Dat was in de woning van een hoge officier die eerder deze week werd gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij het plannen van een terreuraanslag in Oekraïne. Golfer Tiger Woods mag 5 jaar niet autorijden en moet een boete van $1000 betalen. In maart was hij betrokken bij een auto-ongeluk. Niemand raakte gewond, maar de politie verdacht hem van rijden onder invloed. Woods heeft een schikking getroffen, waardoor hij niet de gevangenis in hoeft. Het weer, vanavond bewolkt met af en toe een bui. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wind, wolken en kans op regen bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Vanuit de beeld is dit
8: Roulette FM.
0: Met nu Ben en Bert. Ben Hessel en Bert Feithuis.

Ja, dit was Heart and Soul, de debuutsingle uit 1986 van de Britse groep T-Pow. De groepsnaam komt uit Star Trek. Daarvoor lekkere ska-muziek van Madness, de mannen van de hoedjes en de puntschoenen. My Girl draaiden we.

0: aan je toe hebben gehoord, dan moet je aan de bak, hè? Ja, het thema, Ben, wat wordt het thema vandaag?
1: Bert, zijn muziek staat wel heel hard, hè?
0: Ja. Het is gewoon een kwestie van overheen praten. Ja.
1: Hé, je hebt zeker in de morspit gezeten dat je zo hard praat.
0: Nee, dat heb ik niet gezegd.
1: Witte man mag niet in mors, dat ik zo hard praat in de morspit.
0: Het thema, Ben, het thema.
1: Ja, het thema, dat gaat. Het thema heeft deze week heeft het met Dolly Parton en de country music te maken. Vorige week is Dolly Parton overleden, maar ik vond dat de dame muzikaal zo groot is, zo invloedrijk, dat één nummer niet genoeg was. Vandaar dat ik vandaag wat meer aandacht in wil besteden.
0: Helemaal top.
1: En country music natuurlijk.
0: Helemaal top, country music en Dolly Parton. Ja, de WhatsApp roulette kunnen jullie altijd even op die manier bereiken. 06 16 14 36 80. Dus als er iets is en je wil graag met ons in contact, app even op 06 16 14 36 80. Ja, Ben, heb je toevallig nog Douwe Bob gezien op de televisie bij mevrouw Eva?
1: Ja, dat, en dat hij inderdaad, Douwe Bob, die heeft, die gaat, daar gaan we het uur twee ook aandacht aan besteden. Eigenlijk was het hij presentatie van zijn nieuwe single bijna meer dan een jaar terug. En hij had spontaan akoestisch een liedje aan tafel bij Eva. En dat is de doorbraak geworden. Zelfs dat een Amerikaanse country-gitarist hem op heeft gemerkt. Maar daar gaan we het straks over hebben. Dat is echt een doorbraak.
0: Ja, zeker. Dat nummer dat was No To Self. En ja, hij werd toen door die Amerikaan...
1: Zac Brown.
0: Zac Brown, ja. En nou, toen dacht hij eerst dat het een grapje was. Ja.
1: Nee, hij dacht dat hij even... maar hij heeft samen met Amerika en ook in Zwolle onlangs een festival. Dat festival was meer bekend door Johan Derksen. Was meer een blues. En dat is het niet helemaal. En in plaats van kwam een country festival, dan was die Zac Brown. Die was de hoofdact. En die heeft Douwe Bob uiteraard gevraagd om met hem samen even op het podium te komen.
0: Ja.
1: Met dat liedje wat we later gaan draaien.
0: Ja, ja, ja, dat gaan we zeker draaien. En hij krijgt mogelijkerwijs ook allerlei gesprekken met platenmaatschappijen.
1: Ja, nou, dat is een nieuwe opsteek voor Douwe.
0: Hij was al blij en gelukkig, maar misschien wordt hij nog blij en gelukkiger. Maar
1: wordt hij nog beroemder dan zijn vader?
0: Er komt een derde kind, hè? Hmm? Dus ja, dat wordt even kiezen. Hij kan zijn gezin, of hij moet alles meenemen naar Amerika. Ja. Oké, ja, Dolly Parton, daar gaan we het ook over hebben. 25 augustus, 26 overleden. Ja, het blijkt dat het een kanker is geweest.
1: Ja, dat bijna ja, een paar maanden terug was ze al doodverklaard. Het kwam op tv. Ik ben springlevend. En,
0: ja. Ja, het is toch een van de grote muziek-iconen. I Will Always Love You. Ja. En Jolene. Ja, ja.

0: Oud. Ja, en die shootouts, ja. Jibbe Jansen had al in de wedstrijd zelf een 1-0 gemaakt. En we dachten, nou, dat bust ervoor. Er komt geen doelpunt meer tegen. Het werd toch 1-1, dus shootouts. Ja, en Sanders en Albers, die misten ze echt de eerste twee shootouts voor Nederland. Dus ik denk, dat ging niet meer goed. Dus uiteindelijk, ja, ik zal het maar zeggen, 1-3 is het geworden. Moes miste de vierde shootout. En die Cairo, die heeft uiteindelijk de wereldtitel op haar stik. En ze maakte geen fout, 1-3.
1: Hey, Bert, dus even een vraag. De Argentinië hockeyspelers, zit daar nou de partner van Rob Jetten bij?
0: Ja, bij Argentinië. Ja, dat klopt.
1: Die zijn toch kampioen geworden?
0: Duitsland is kampioen bij de heren.
1: Maar
0: Argentinië heeft gewonnen.
1: Maar de partner van Rob Jetten,
0: die heeft zeker meegespeeld. Okay, die heeft zeker meegespeeld. Hey Ben, we gaan even door, want we moeten de tijd ook in de gaten houden. We gaan eerst even een nummer draaien van Dolly Parton. Vertel erover.
1: De Wildflowers, dat is dan met drie iconen. Dat is natuurlijk wat ik al eerder zei. Vorige week hebben we ook al gedraaid. Met Linda Ronstadt, Emily O'Hare en Dolly Parton. Nou, meer country dan dat. Country pop kan je het niet krijgen.

0: Hey, Aless, ik vind het wel een heerlijk nummertje, hoor.
1: Ja, daarom heb je het gekozen waarschijnlijk.
0: Ik vind het geweldig. Ik word er heel blij van. Maar we mogen de luisteraars wel verblijden dat er binnenkort een nieuw nummertje komt, hè, voor jouw aankondiging.
1: Ja, wellicht. Ja, we gaan het proberen.
0: Zeker.
1: Ja, ja.
0: Zeker, Aless. Maar daar gaan we het nog even straks over hebben. Maar je hebt nu iets voor in petto, want je bent ergens geweest.
1: Ja, uiteraard. Want het is woensdag wasdag. En ik was gisteren eten met een groep mensen die iedere derde woensdag van de maand in Utrecht een Socratisch café organiseren. En ja, ze hadden gevraagd of ik interesse had om daar ook groepen te gaan leiden. Gesprekken te gaan leiden. Dus daar heb ik ja op gezegd. En gisteren was een soort kennismakingsetentje. En ook het begin van het nieuwe jaar. Want de eerste die er aankomt is 16 september. Om 19:30. En dat vindt plaats op de Malibaan 45. Gaan we dus Socratische gesprekken voeren met mensen die daarin geïnteresseerd zijn. Die kunnen zich gewoon aanmelden. Of misschien hoef ik. Ja, geloof wel dat je je moet aanmelden. Maar je kunt zelfs volgens mij gewoon binnenlopen. Het kost een tientje. En als je een U-pas hebt of student bent, 7,50. En dan worden er groepen geformeerd rondom een thema. Dat thema staat altijd op de website al vooraf. Dus dan kun je lezen wat het thema is. En dan gaan we daarover spreken.
0: Je hebt een keertje een bezoek bezocht, hè? Om te luisteren. Hè?
1: Ja, ja, om te kijken of het ook iets voor mij was om te begeleiden. Ja, ja, ja, zeker. Ja.
0: En nu dus de volgende keer ga je zo'n groep begeleiden?
1: Nou, ik weet niet of ik nou de eerste keer meteen al een groep ga begeleiden. Want er zijn verschillende mensen die die groepen begeleiden. En die hebben ook allemaal een eigen werkwijze. Dus ik ben vorige keer heb ik meegekeken met iemand. En deze keer als er genoeg mensen zijn, dan sluit ik bij iemand aan, zodat ik gewoon ook weer een beetje kan kijken hoe dat dan gaat.
0: Help nog even, dat Socrates, hoe werkt dat in de praktijk? Dat is doorvragen, de randen opzoeken, ja. Wat wel en niet kan, ethisch.
1: Het is altijd rondom een thema. En het thema bijvoorbeeld van 16 september is afhankelijkheid. En bij een Socratisch gesprek is het zo dat mensen zeg maar vanuit hun eigen ervaring,
0: ja,
1: dus niet per se kennis uit boeken of wat dan ook, maar vanuit hun eigen ervaring iets vertellen wat te maken heeft met dat thema. En gezamenlijk wordt er dan één zo'n kwestie zeg maar gekozen. En dan komt er een ronde met dat mensen aan degene die dat verhaal heeft verteld alle vragen mogen stellen die ze willen, maar dan moeten open vragen zijn. Je kunt geen oordeel geven, je mag geen mening geven. Het is echt alleen maar vragen stellen.
0: Ja.
1: En dan, dan ga je op onderzoek uit van wat nou eigenlijk dus dat thema is ten aanzien van het voorval, van de kwestie die op tafel ligt.
0: Ja.
1: Maar uiteraard is het natuurlijk gewoon zelfonderzoek van wat vind ik daar nou van?
0: Ja,
1: aan het einde van de avond ga je wellicht iets wijzer naar huis.
0: En dat is natuurlijk de taak van de gespreksleider om echt alles uit te krijgen wat erin zit, om het zo maar te zeggen.
1: Nou, dat, maar ook om zeg maar afdwalingen te beperken. Hè? Dus het is zo van, maar ik zou, als ik jou was dan.
0: Oh, weet,
1: dat soort afdwalingen, dat willen we niet. Want dat hoort er gewoon niet bij. Daar moet je ergens anders voor naartoe. Hè? Als je allerlei
0: helder.
1: Op de barricade gaan staan of zo.
0: Aless, het lijkt me wel heel erg leuk om te horen hoe je dat hebt gevonden de volgende keer. We gaan de komende maand een ander conceptje doen. Want je gaat je meer toeleggen op boekbespreking. We gaan er nog iets leuks voor verzinnen.
1: Ja.
0: Dus dan kunnen de luisteraars horen. Je gaat ook Nederlands studeren, hè?
1: Morgen eerste lesdag, jongens.
0: Ja, leuk.
1: Ja.
0: Leuk.
1: Ja.
0: Je gaat Nederlands studeren en je gaat je dus zeg maar heel veel verdiepen in en nog meer boeken lezen dan je nu al doet.
1: Ja.
0: Dus we zijn heel nieuwsgierig. We maken er gewoon een leuke rubriek van met een mooie tune. Dat gaat vastkomen. En we gaan zoeken naar twee jonge meiden. We hebben al een beetje gepolst. Jokke en Anouk, die zitten nog onder de 20 jaar.
1: Ja, geweldig toch?
0: Ja, het zou leuk zijn als die meiden ook iets gaan vertellen over wat zij allemaal meemaken in hun leven.
1: Ja.
0: Dus we gaan ons best doen om dat voor elkaar te boksen.
1: Ja.
0: Hey, tot zover bedankt. En ja, ik heb begrepen dat je op vakantie gaat.
1: Nou, maar dat duurt nog even. Hè? Dat is nog over een paar weken. Maar Ja, nee, dus ja, we gaan zo langzaam glijden we uit woensdag wasdag en dan in andere dingen. Ja, ja, ja, hartstikke goed, toch? Goed. Ja.
0: Hey, dankjewel tot zover, Alice.
1: Ja, graag gedaan.

0: Nou, Ben, dat was Hank.
1: Hank Williams, ja, in de countrymuziek is dat een legende. Hij is helaas tragisch aan zijn einde gekomen.
0: Oh.
1: Hij was niet goed geworden. Hij had drankproblemen en ook wel drugs, noem maar op. En er is een hele beroemde schilderij dat hij achterin... ik dacht dat het een Fort Thunderbird of zoiets was. Maar voor de countrymuziek is hij de legende. En dit nummer is ook heel bekend. Is Jambalaya is door heel veel mensen...
0: Ook gezongen?
1: Ook gezongen, ook een koffer. Dus, ja.
2: Noem eens wat, welke zijn er?
1: Ja, Linda Ronstadt heeft het gezongen. Johnny Cash heeft het gezongen. Ja, weet je, bedenk het maar. En het ook wel wat commerciëlere bandjes hebben. Maar het is een nummer door hem geschreven.
2: Maar als je dat nummer hebt geschreven, krijg je dan ook elke keer een penny als andere mensen het overnemen?
1: Nou, ik weet niet of hij zijn rechten zo goed verdeeld
2: heeft. Dolly Parton had dat wel, hè?
1: Ja, Dolly was heel zo. Maar je kent het verhaal van Prins, hè? Die was op een gegeven moment ook... Dus mocht hij zijn eigen naam niet meer. Het heeft die tijd als symbool, formerly known as Prince. Tafnap.
2: Oh.
1: Dat weet je, ja, jaren 90 was. Had hij ruzie met Warner Bros. Dus mocht hij zelf de naam niet meer. Oh. Toen had hij uit woede Tafnap, de symbool formerly known as Prince, zoiets was dat.
2: Ach god. Hey, je had het net over Linda Ronstadt.
1: Ja, die hadden we natuurlijk het over. En dat is een nummer, You're No Good. Linda Ronstadt heeft ook met de Bird man Graham Parsons veel dingen gedaan.
2: Ja.
1: En nou, dit is een bekend nummer ook van haar.
2: Okay.
1: You're No Good.

0: Hey Ben, het zou je maar gezegd worden, you're no good.
1: Ja, maar soms is dat wel eens nodig. Hè? En de mannen hebben het ook wel over liefdes die niet zo goed aflopen. Even terugkomend bed over het nummer van de cover van Jambalaya.
0: Ja.
1: De Carpenters, die hebben dat ook gezongen.
0: Oh, kijk eens aan.
1: Linda Carpenter met haar broer. En ja, ze had ook, dat zou je nu anorexia noemen. Maar daar had ze veel problemen mee met eten, noem maar op. Maar de Carpenters was een duo dat in die tijd ontzettend bekend
0: was. Zeker, ik kan me ze nog goed herinneren.
1: En, maar goed, zij drumde dan ook. Dat mooi, haar broer zat dan achter keyboards. En zij, heel apart, ze zong en ze drumde dan ook.
2: Hey, Harris zie ik staan. Harris.
1: Ja, Emma Lou Harris, die past ook aan. Montana Cowgirl, ja. Hoeveel country kan je het krijgen, hè?
0: Komt-ie.

0: ZFM Regio Nieuws.
1: Ook de gemeente Utrechtse Heuvelrug gaat de komende jaarwisseling geen ontheffingen verlenen voor het afsteken van vuurwerk. Eerder al namen de Bilt en Utrecht een besluit geen gebruik te maken van de mogelijkheid om af te wijken van het landelijk vuurwerkverbod. De wet Veilige Jaarwisseling is sinds kort van kracht en dat betekent dat consumenten geen vuurwerk meer mogen afsteken. Onder voorwaarde is het mogelijk ontheffingen voor verenigingen en stichtingen te verlenen en burgemeesters mogen zelf bepalen of dit mogelijk is binnen de gemeentegrenzen. Burgemeester Frits Naafs geeft aan te kiezen voor de bescherming van kwetsbare inwoners en locaties. Ook wijst hij erop dat er in de nieuwjaarsnacht al veel politie en brandweer op de been is. Burgemeester Haverkamp van de Bilt koos in samenspraak met de burgemeesters van Soest, Baarn, Eemnes en Bunschoten er ook voor geen vergunning te verlenen. Een recordaantal van 17 voedselbossen in Midden-Nederland opent zaterdag de deuren tijdens de Open Voedselbossendag. Bezoekers kunnen gratis deelnemen aan rondleidingen, proeverijen, wandelingen en oogstactiviteiten. Voedselbossen zijn sterk in opkomst. Het zijn slim ontworpen bossen waarin eetbare bomen, struiken en planten in verschillende lagen groeien. De verschillende soorten versterken elkaar, trekken nuttige insecten aan en zorgen voor een gezonde bodem. Zo ontstaat een rijke oogst zonder kunstmest of bestrijdingsmiddelen. Na een succesvolle eerste editie in 2025 groeit de Open Voedselbossendag dit jaar naar 17 deelnemende locaties. In Zuidoost-Utrecht kunnen bezoekers op locaties in Austerlitz, Driebergen, Wijk bij Duurstede en Leersum ontdekken hoe voedselbossen in de praktijk werken. En FC De Bilt zamelt oude voetbalkleding in voor leden die een tenue nodig hebben. Kleding kan tijdens het seizoen elke zaterdag worden ingeleverd bij het wedstrijdsecretariaat van de club. De ingezamelde kleding is bedoeld voor kinderen van ouders met een laag inkomen en ook vluchtelingen en leden die nog wachten op een besteld tenue kunnen gebruik maken van de ingezamelde kleding. Leden die gestopt zijn of uit hun oude tenue zijn gegroeid kunnen dit doneren zodat het een tweede leven kan krijgen. FC De Bilt zamelt schoenen, sokken, scheenbeschermers, broeken, wedstrijd- en keepershirts in. Andere sportbenodigdheden worden met plezier ontvangen bij de kringloop, meldt de club op haar website.
0: Kijk op omroepzout.nl.

0: Ja, dat was het liedje van Gloria Gaynor. Ze maakte een succesvolle discoversie van het liedje Reach Out, I'll Be There van de Four Tops.
1: Bert, wie heb je deze week te gast?
0: Ja, deze week de gasten de Rotary Club Zandzeggen. Ze hebben een pop-up experience store in Beeldhoven geopend. En deze vintage vibe kun je allerlei kleding kopen voor een lage prijs en gaat de opbrengst naar een goed doel. Ik citeer. We willen graag bijdragen aan de samenleving, aan de maatschappij. En tussendoor ook echt iets leuks doen. Mensen echt een belevenis meegeven. We spreken vanavond met fundraising commissielid Eva Schothorst. En met de huidige voorzitter Ellen van Lemmen. Ik zeg goedenavond Ellen en Eva.
2: Goedenavond.
0: Ja, laten we even beginnen voor de luisteraar. De Rotary heet Zandzeggen. Waar komt dat woord vandaan?
2: Nou, toen wij 25 jaar geleden begonnen, waren er al twee clubs in Beeldhoven. En toen dachten wij, ja, we moeten iets hebben wat ons onderscheidt. En Zandzeggen schijnt een heel bijzonder heideplantje te zijn. Wat heel sterk is en flexibel. En altijd zal blijven bestaan, heb ik mij laten vertellen. Anderen weten het wel beter, wat moet ik zeggen. Dus vandaar dat wij dat als toevoeging bij onze naam hebben gezet.
0: Nou, Rotary, ja, je hebt gemengde Rotary, mannen-Rotary, vrouwen-Rotary. Jullie zijn een vrouwen-Rotary. Waar staan jullie voor?
2: Nou, wij waren de eerste vrouwen-Rotary-club in Nederland. Wat natuurlijk een tegenovergestelde beweging was. Want die mannen werden net gedwongen om vrouwen toe te laten.
0: Ja.
2: En eigenlijk waarom zijn wij begonnen, dat is dat wij als vrouwen elkaar willen steunen. We zijn allemaal werkende vrouwen. En 25 jaar geleden hadden we heel veel uitdagingen. En die zijn er vandaag de dag nog. Dan is het fijn om dat met elkaar te kunnen bespreken en daar hulp voor te kunnen ontvangen. En het tweede aspect is natuurlijk wat Rotary sowieso belangrijk vindt. Is dat wij met elkaar ook belangrijk vinden om iets terug te doen voor de samenleving. Dat kan zijn lokaal of internationaal zoals dit in dit geval.
0: Dus jullie hebben er niet voor gekozen om met mannen samen te gaan.
2: Nee.
0: Maar een aparte vrouwenclub. Er zijn er geloof ik maar twee in Nederland, hè?
2: Ondertussen drie. Amsterdam, Blaricum heb ik begrepen. En er schijnt er één ook in Zwolle in oprichting te zijn.
0: Kijk eens aan. Nou ja, we gaan het hebben over het mooie initiatief van jullie. Ja, wat was het moment waarop jullie dachten, dit idee moeten we gewoon gaan doen? Eva.
3: Nou, dat ontstond eigenlijk vorig jaar. We zijn natuurlijk een vrouwenclub. We houden van kleding. We vinden het belangrijk om iets terug te doen voor de maatschappij. En we doen wel meerdere dingen natuurlijk. Hè. We hebben een fundraisingcommissie die elk jaar verschillende dingen organiseert. Maar eigenlijk kwamen er toen allerlei gedachten samen. En toen dachten we, vrouwen, kleding, duurzaamheid, lol maken, voor het goede doel. We gaan een pop-up store beginnen.
0: En zo kwam die naam ook, Vintage Vibes.
3: Ja, we hebben, nou ja, mede dankzij onze goede collega ChatGPT... hebben we ideeën uitgewisseld over wat een goede naam zou zijn. En uiteindelijk kwam dit als beste naam naar voren.
0: Jullie noemen het bewust een experience store. Wat moeten bezoekers hier beleven dat ze bij een gewone kringloop of kledingwinkel niet ervaren?
3: Nou, het is absoluut geen gewone kringloop. Het is echt een pop-up store waar je hele mooie stukken kan zien. Het is ook de bedoeling, hè, dat er mensen naartoe komen die niet alleen maar kleine portemonnee hebben, maar ook mensen die misschien normaal gesproken niet in aanraking komen met tweedehands kleding, om die een goede beleving te geven. En de pop-up store is daarom ook zo ingericht dat je eigenlijk begint in de Kalverstraat en vervolgens dan ga je door de dan loop je door de verschillende rekken heen en kom je uiteindelijk uit in de Koopgoot, waar de koopjes te krijgen zijn. Dus voor ieder wat wils, je kan er echt schat zoeken.
0: Hey, wat is tot nu toe het meest verrassende of bijzondere kledingstuk dat iemand heeft gedoneerd? Ja, Ellen, kan jij er iets over zeggen?
2: Jeetje mina, ik heb heel veel staan uitpakken, moet ik zeggen. Maar er is een leren pak, mooie jassen met bont, feestkleding, maar ook sexy hemdjes.
3: Badpakken.
2: Eigenlijk, ja, we hebben echt alles. We hebben echt alles en dat is heel leuk, ja.
3: Motorhelmen, motorjack, mooie schoenen, ook echt van die ouderwetse feestkleding. Dus dat je echt teruggaat in de tijd en dat daar dan een sjaaltje bij hoort.
0: Het zijn allemaal mensen uit Beeldhoven die komen doneren of komen ze ook daar buiten?
2: Nou ja, dat hangt een beetje van ons netwerk af. Wij proberen natuurlijk lokaal in Bilthoven. Ik kom zelf, of in alle kernen. Want ik kom uit Bosendijk, maar ook in Maartensdijk en dergelijke.
0: Ja.
2: En via sportverenigingen iedereen erbij te betrekken.
0: Heel goed.
2: En ik denk dat dat het ook wel is. En we hebben allemaal wel misschien vriendinnen van ook buiten de gemeente die kleding komen doneren. Ja.
0: Ja, is het moeilijk om te bepalen welke kleding uiteindelijk wel en niet in die winkel komt te hangen?
3: Uiteindelijk maken we wel een selectie. Dus wat ik zei, we willen niet een gewone kringloop zijn. Hè. Daar brengen we ook wel kleding naartoe. Maar we willen echt dat het een bijzondere winkel is. We zijn maar één weekend open. Dus dat betekent ook echt dat we zoveel mogelijk mensen uit het hele land willen aantrekken. Om echt bij ons unieke stukken te kunnen bekijken. En het voordeel van ons netwerk is dat we dus ook dames hebben die gewoon hele mooie kleding inbrengen. Van mooie merken. En die zijn nu dus voor een heel aangenaam zacht prijsje te koop. Dus daarmee trekken we gewoon een breed publiek.
0: Ze moeten wel zorgen dat het gewas is en gestreken.
2: Daar letten we wel op. Ook, weet je, een trui moet niet allerlei gepild zijn. Het moet schoon zijn. Dat zijn wel dingen die we ook sowieso ook bij het uitzetten van onze oproep echt wel als voorwaarde stellen.
0: Heel goed. Het moet natuurlijk niet zo zijn dat mensen denken, wat moet ik hier nou mee?
2: Nee.
0: Heel goed. Hey, maar jullie steunen met de opbrengst kinderen die door oorlog getroffen zijn in de Oekraïne. Ja. Waarom juist dit project hebben jullie gekozen als Rotary?
2: Nou, we hebben eens in de 3 jaar mag iedereen een goed doel inbrengen. En dan willen we 1 à 2 lokale doelen hebben en een internationaal doel. En ja, ik denk dat Oekraïne nog wel 10 jaar nog hulp nodig zal hebben. En het verdwijnt ook af en toe iets te veel uit de picture. Maar er worden gewoon dorpen plat gebombardeerd. Kinderen hebben helemaal geen veilige onderkomen meer. Plus dat, wat je ook ziet, is dat er toch ook wel hard wordt gewerkt aan het, ik wil niet zeggen vernietigen van de cultuur, maar dat het ook heel moeilijk is om goede boeken te krijgen, goed speelgoed. Nou, wij werken samen met de Rotary Club Kharkov. Want je hebt natuurlijk een lokaal netwerk nodig om ook ervoor te zorgen dat alles goed terechtkomt.
0: Ja.
2: En we gaan ook echt plekken in dorpen. We hebben nu zijn een aantal dorpen aangewezen waar we ook echt wel die buurthuizen, die veilige shelters, ook gaan verbouwen en bouwen. Nou, daar heb je ook lokale mensen voor nodig. En wij stonden allemaal achter Oekraïne. Ja, we hebben ook wel eens een paar jaar achter elkaar vrouwen en kinderen in Afrika gehad. En, maar dit kwam zo dichtbij. En wij hebben het dan met elkaar, ondanks alle mopperaars, toch wel oké hier in Nederland.
0: Dat, weet je wat ook heel fijn is, hè? Als ik je even mag onderbreken. Er is ook een Rotary Club dus in de Oekraïne.
2: Ja.
0: Dus jullie hebben een veilige basis waarmee je kan samenwerken. Ja. En waarvan je zeker weet dat het geld en de opbrengst goed terechtkomt.
2: Ja. Ja, zij zijn, want dat wil ik dan ook wel even zeggen, ook door alle bombardement zijn zij een digitale club geworden.
0: Ja.
2: Want het is heel moeilijk om elkaar te ontmoeten. En Julia, de voorzitter, komt 1 keer per jaar, ook op uitnodiging van ons, naar Nederland. En we werken samen ook met een Finse en een Engelse club daarin. Want ja, je moet natuurlijk volume creëren met elkaar.
0: Heel goed, heel goed. Kijk, als iemand straks bij jullie binnenkomt met €50... wat hopen jullie dat degene aan het eind van de dag niet alleen maar een volle tas heeft, maar ook een belevenis meekrijgt? Wat zouden jullie ze graag willen meegeven?
3: Dat ze inderdaad met heel veel plezier hun nieuwe aanwinsten zullen dragen. En daarbij met een goed gevoel, omdat ze hebben bijgedragen aan het goede doel wat ze daarmee hebben ondersteund.
0: Ja, nee, heel mooi, heel mooi, heel mooi. Ja, stel dat Vintage Vibes een groot succes wordt. Wat zouden jullie de volgende keer anders doen? Of willen jullie het nog groter aanpakken?
2: De afgelopen weken hebben we wel met elkaar wat leerpunten al ontdekt. En misschien dat we, wij hopen op termijn nog meer inbreng te krijgen van iedereen in de omgeving van Bilthoven, de Bilt en dergelijke. En dat het verder gaat dan alleen ons eigen netwerk. Want ik vind dat je het met elkaar moet doen hier.
0: Ja, heel goed. Hè? Ten slotte, als jullie deze winkel in 1 zin aan iemand moeten verkopen zonder het woord kleding te gebruiken, wat zouden jullie dan zeggen?
3: Een pareltje.
0: En jij, Ellen?
2: Wie goed doet, goed ontmoet, dus kom.
0: Een pareltje en wie goed doet, goed ontmoet, dus kom. Ja, vertel, waar moeten ze zich melden? Hoe laat, wanneer? Vertel.
3: We gaan open aanstaande vrijdag van 10 tot 5 en op zaterdag van 10 tot 6. Het is in het reisbureau Ceremovic in Beeldhoven. Dus dat betekent dat aan de buitenkant het er nog niet uitziet als een winkel. Hoewel we daar natuurlijk ook iemand hebben staan in een kledingrekje. Maar als je daar naar binnen loopt, dan kom je uiteindelijk achter in een hele grote zaal. Waar er een nieuwe wereld voor je open gaat. En waar je even al je zorgen kan laten verdwijnen. En je kan onderdompelen in een fashionista mekka.
0: Kunnen mensen nog een lekker glaasje water krijgen of een kopje koffie?
3: Nou, we hebben zelfs lekkere koffie en thee en zelfgemaakte cupcakes. Die zijn ook te koop.
0: Kijk.
3: En vanaf een uurtje of vier, misschien ook wel drie, gaat de bar open en hebben we lekker wijn te koop.
0: Helemaal goed. Met excuus nog voor onze Facebook, want we hadden eerst nog gedacht dat het al geweest was, onze hoofdredactie. Maar het is aanstaande vrijdag en aanstaande zaterdag. En ik hoop van harte dat er heel veel mensen zullen komen. Is er nog iets wat ik vergeten ben te vragen en waar je graag nog aandacht voor wil?
3: Nou, we hopen gewoon dat er een hele grote opkomst kan zijn. En dat we volgend jaar nogmaals een succesvol event hebben.
2: En neem ieder vrouwelijk gezelschap uit je omgeving mee, zou ik zeggen, Bert.
3: Ja, zeker, van harte welkom.
4: Zeker. Als ik hokje,
0: ik denk dat ik mijn vrouw hierop zal wijzen. Ja,
2: hartstikke
0: want
2: leuk.
0: Er zullen wel heel veel vrouwen komen, want er is geen mannenkleding, hè?
3: Er is een beetje mannenkleding.
0: Oh.
3: Dus er valt daar op dat gebied iets te scoren. Overigens heeft onze ervaring geleerd vorig jaar dat er ook wel een aantal mannen komen. Die worden goed door ons bediend met lekkere hapjes en drankjes, zodat de vrouwen helemaal los kunnen gaan.
0: Kunnen de mannen ook ergens zitten?
3: Ze kunnen dan ergens zitten, maar meestal gaan ze aan de bar hangen.
0: Okay, aan de bar.
3: Worden ze lang vermaakt door een aantal vrouwen die er omheen staan. En uiteindelijk leidt dat tot grote tassen vol met kleren en allemaal blije gezichten.
0: Je maakt het wel heel aantrekkelijk. Dames, mag ik jullie hartelijk danken dat jullie hier in de studio kwamen.
3: Dank je wel.

0: Ben, we zijn live in de uitzending. Je zit nog gezellig te praten met de dames hier. Maar
1: ja, zo gaat dat.
0: Helemaal de muziek te draaien. Ja.
2: Dus, en we hadden Tammy Wynette.
0: Ja, die net was het Tammy Wynette. En nu de Flying Burritos. Wil je daar nog iets over zeggen?
2: Tammy Wynette is een klassieker. De dames dachten meteen dat het Dolly Parton was. Maar zei Tammy Wynette, Stand By Your Man. Dat is ook zo'n cover die door iedereen bijna gedaan is. En de volgende heb je die ook al klaarstaan.
0: Ja, de Flying Burrito Brothers.
2: Green Grass of Home. Burrito Brothers. Daar zaten mensen van de Birds en Graham Parsons. Maar Green Grass of Home, wie heeft dat ook gezongen?
0: Dat was, hoe heet
2: die? Die nog steeds, onlangs hier in de buurt bij de Open Park concert geweest.
0: Wacht, het was niet door Orbison. Wie was het ook weer? Die man is al 80.
2: Ja. Ja.
0: Hij was zijn stem een beetje kwijt.
2: Niet helemaal.
0: Er was iets met zijn stem.
2: Nee.
0: Ik zag het.
2: Zeg
0: maar.
2: Hij
0: is weer beter. Hoe heet hij ook alweer?
2: Het was inderdaad Tom Jones. En die was onlangs bij Concert in Park.
0: Ik ben een keer bij hem geweest, bij een concert van hem.
2: Het grappige, ik werk als nachtreceptionist hier vlakbij bij Ernst Hillemhoeven. En er komen mensen die Concert in Park. Dus Tom Jones illuseerde ook. Maar die hadden er niet op gerekend, want Tom bleef maar doorgaan. Niet geen drie kwartier, bijna anderhalf uur op zijn 80ste verjaardag.
0: Hoe kan dat?
2: Ja, nou ja.
0: Drugs?
2: Drugs? Zal die in zijn verleden wel gedaan hebben.
0: We gaan draaien, Ben.
2: Maar goed, inderdaad, Tom Jones. Maar dit is niet Tom Jones, Bert. Maar het is ook zo'n cover die heel bekend is.

0: Hey Ben, dit liedje, dat was een van mijn vaders favoriete liedjes.
1: Nou, wat een mooi toeval.
0: Maar dan van Tom Jones. Ja. En ja, The Green Green Grass of Home. Nederland. Hè? Hij kwam uit Indonesië.
1: Ja, ja, ja.
0: En ja, home is eigenlijk Indonesië. Maar hij kwam hier. Ik weet nooit wat hij daarbij dacht. Of hij dacht van, ik ben hier in Nederland. The Green Green Grass of Home.
1: We hadden vorige keer,
0: of ben ik in Indonesië. Ja. Green Green Grass of Home.
1: We hadden vorige keer een liedje draaien. Dus hij, dat was het favoriete liedje van Feiko. Dan weet ik niet meer welke dat was.
0: Dat was van de Beatles.
1: Ja, van de Ticket to Ride of zo.
0: Ik weet het niet. Maar goed, dat doe ik niet. Nee.
1: Ja, we zitten een beetje in de country vibe. Je moest even denken van wie? Tom Jones kon hier komen. Maar goed, achteraf wel.
0: Ja.
1: Ja, en ik zeg dan nog een grootheid die ook niet meer onder ons is. Over country. Ring of Fire. En dat is niet van The Animals, waar jij het van kent. Nee, het oorspronkelijk is natuurlijk van Johnny Cash.

0: and it burns, burns, burns. The ring of fire, the ring of fire, the ring of fire, the ring of fire.
1: Ja, Ben, we gaan deze stem wel missen.
2: Johnny Cash, die is ook niet meer onder ons, hè? Die was natuurlijk ook van de Carter Family ook.
1: Hij trad ook op in gevangenissen, volgens mij.
2: Ja, hij heeft zelf ook in de baaiers gezeten. Oh. Een van de beroemdste concerten is Live at the San Quentin.
1: Ja, klopt, in San Quentin, ja.
2: En hij heeft ook in Folsom Prison Blues. Ja, hij was heel populair daar. Het was ook initiatief. En hij heeft ook zelf ook nog wel eens wat tijden doorgebracht op politiebureaus. En
3: hoe oud is hij geworden?
2: Ik heb het niet helemaal paraat. In de 80.
3: Toch wel in de 80. Oké, dank je, Ben.
4: Je luistert naar Roulette FM.

0: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september. Verhalenhuis Haarlem. Muziektheatergroep Revolf.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl. Met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K. Secondenlijm geknoeid? En paniek? Wij hebben de beste lijmen en veilige oplossingen om het snel te fixen. Ontvang nu gratis tips en de juiste oplossing op onze website. Ga direct naar secondenlijm.nl. Heb je genoeg van kleding die je huid irriteert en niet ademt? Ontdek Unbleached, premium ongebleekte polyestervrije dameskleding van 100% natuurlijke stoffen. Puur, rustig en super elegant. Ontworpen in Nederland en handgemaakt voor jou. Shop jouw zuivere look op un-bleached.nl. Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op mindmanagersclub.nl.
2: Zet je product of bedrijf in de spotlights. Kies voor radioreclame. Kijk snel op roulettefm.nl/adverteren en informeer naar de mogelijkheden. roulettefm.nl/adverteren.
3: Altijd in de buurt. Roulette FM.
4: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het dodental van de Amerikaanse aanvallen op Iran gisteren is opgelopen tot 19. Bij een van de aanvallen werd een huis geraakt waar een bruiloft aan de gang was. Daar vielen zeker 4 doden en tientallen gewonden. De Amerikanen ontkennen dat burgers het doelwit waren. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt is vandaag in Wijchen een verdachte tas gevonden. De Telegraaf schrijft dat er wapens in zaten, maar de politie bevestigt dat niet. Daarnaast zijn er vandaag opnieuw voertuigen en ook gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt. Die worden allemaal verhoord. De politie praat ook met de bewoners van het huis waar de schietpartij was. De politie wil niet zeggen of zij ook zijn aangehouden. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken wil dat er kentekenplaten komen op elektrische steps. De steps worden regelmatig gezien bij schietpartijen tussen drugsbendes in Brussel. En vaak blijft onbekend wie erop staat. De minister steekt ook meer geld in opleidingen bij politie en justitie.
5: Expertise alleen volstaat niet als onze mensen niet over de nodige middelen op het terrein beschikken. Daarom hebben we ook fors geïnvesteerd in het wagenpark van de federale politie met bijna 200 nieuwe voertuigen.
4: De minister wil ook kijken of het leger de politie vaker kan helpen bij het bestrijden van drugsgeweld. Een man uit Groningen moet per direct stoppen met zich voor te doen als hulpverlener. Dat zegt de inspectie na meerdere meldingen over de student verpleegkunde. Hij deed zich de afgelopen jaren voor als ambulancebroeder, brandweerman of agent, zonder dat hij over de juiste papieren beschikte. Er lopen meerdere rechtszaken tegen de man. De inspectie wil dat hij nu alvast stopt met zijn eenmanszaak. Maar daarmee biedt hij nu EHBO-diensten bij evenementen aan. Het weer vanavond bewolkt en af en toe een bui. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wind, af en toe regen. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Vanuit de Bilt is dit Roulette FM. Met nu Ben en Bert. Ben Hessel en Bert Feithuis.

0: dat waren de zusjes Braxton. Met een in 1996 cover van het oude Diana Ross nummer The Boss. Ben, ja, ik zie Ilse de Lange.
1: Ja, zeker. Maar ik heb

0: natuurlijk van Whitney Houston. Dus, maar degene die dat ook gezongen heeft, is Ilse de Lange.
1: Maar Ben, we hebben meestal nog even de actualiteitjes.
0: Die gaan we dan nu doen. Komen we straks er even op terug.
1: Precies. Zijn jullie er klaar voor? De actualiteiten van deze week. Ja Ben, we merken toch als we live optredens hebben en er is een hoop bezoek, dat we af en toe gewoon eventjes vergeten dat we gewoon live radio maken, Ben.
0: Nee, dat heeft te maken met onze grote inspiratiebron, Wim T. Schippers. En de laatste tijd ging het te goed, dus af en toe moeten wat ronflonflon taferelen komen. En ja, dat is vandaag weer gelukt.
1: Ja, sorry luisteraars, maar zo af en toe dan wordt het wat druk hier. Ja. Ben, we moeten het even hebben over die overrasseld, die live schietpartij. Ja.
0: Ik dacht dat ik een soort zwaar bewapende mensen op zat te kijken.
1: Ja, aan witte pakjes. Wat is dit, joh?
0: En ook een soort gekluns. Komen 30 van die jochies of 34 en dan weer terugkomen. En nou, ze schijnen nu in een maïsveld. Het is eigenlijk heel klunzig is het opgezet, maar wel levensgevaarlijk.
1: Nou, weet je, die jongens, dat hoorde ik op de televisie, die krijgen mogelijkwijs €1.500 om daarheen te gaan met een wit pakje aan. En dan krijgen, of die werden daar in een wit pak gehezen en vervolgens kregen ze wapens. Ja. Verder hadden ze geen idee.
0: Geen special forces waard.
1: Het was toch iets met drugs. En ze dachten, drugslab of ecstasy. Nee, niet ecstasy. Wat was het?
0: Ja, het had met cocaïne smokkel.
1: Cocaïne was het, ja.
0: En hij dook weer op. Bolle Jos.
1: Hè? Ja, die naam Bolle Jos.
0: Of het nou wel of niet zo was. Maar in Antwerpen zijn natuurlijk, volgens mij hebben ze een hele grote transport toen tegengehouden. En er waren dingen weg, vermoeden ze. En dus gerucht ging dat dat op deze plek zou liggen.
1: Ja, die man,
0: bij een man die toch sowieso verdacht was, 28 jaar.
1: Maar er was ook een man die moest oppassen dat er geen mensen binnenkwamen.
0: Nou, er was een soort beveiliger. Ja. En dat was verder niet van de politie of zo. Maar die werkte ook wel eens bij festivals. En dachten ze, nou, dan zetten we die man er neer. Ik geloof 2 jaar terug is er ook een keer op de deur geschoten.
1: Ja, er is van alles gebeurd in het verleden.
0: Dat eigenlijk snap ik ook, niet dat al die tijd de politie of wat de overheid zat te slapen. Maar dat weet ik niet hoe dat zit.
1: Hey, maar wel 84 verdachten aangehouden. Nee, ja, die waren makkelijk te herkennen. Dus
0: maar ik heb die film gezien. Het ging ook wel erg klunzig. Ik kan niet zeggen dat het met militaire precisie was.
1: Nee.
0: En uiteindelijk hebben ze vandaag nog nummer 35. Die zat ergens in een maïsveld.
1: Oh.
0: En wat wel zo, kijk, je hebt een soort special forces. Die een heeft een naam, een zwarte BMW, zie je ze af en toe rijden. En het geluk was dat ze een andere opdracht hadden daar vlakbij. Vandaar dat ze ook zo snel ter plekke konden zijn.
1: Ben, het is verschrikkelijk dat dit soort dingen in Nederland gebeuren. De burgemeester had het over on-Nederlands. Nou, dan weten we dat in ieder geval. Ik hoop dat dit soort dingen niet meer voorkomen. Dat die jongens worden opgepakt en dat we dit soort flauwekul nooit meer meemaken.
0: Bert, vlak voor onze vakantie. Toen we laatst uitzending van onze vakantie. Toen werden we ook even opgeschrikt toen we thuis waren. Want hier om de hoek was er ook zo'n was ook een plofkraak. Of weet ik wat. Ja, toen zijn er ook die special forces met die zwarte die zijn we onderweg nog tegengekomen toen we wegreden. Ja. Die waren op weg naar hier 200 meter verderop.
1: Gelukkig geen mannetjes in witte pakken. Ben.
0: Nee, dat niet.
1: We gaan even naar Ilse de Lange. En daarna gaan we weer even iets meer vertellen over Dolly Parton. Was dat het idee, Ben?
0: Ja. Ilse Lange, dat heeft ook met Dolly Parton te maken. I will always love you. Een nummer van Dolly Parton. Elvis wilde dat ook wel uitbrengen. Maar ja, die wilde niet alle rechten betalen. Toen zei Whitney, het is ook mijn pensioen. Helemaal
1: mijn
0: niet.
1: Kindje.
0: Het is mijn kindje. Maar goed, in de jaren 90 is een mega hit geworden voor Whitney Houston. Veel mensen hebben het gezongen. En waarom kom ik Ilse de Lange? Dat is wel een Nederlands country artiest. Maar zij heeft vorig jaar een fantastisch programma gemaakt met Frank Everblijk, die erover al had.
1: Gezien, heb ik een stuk van gezien.
0: En zijn ze naar Tennessee gegaan ook.
1: Met Dolly.
0: Dolly for President. En nu leek me het wel leuk. Nu het thema Dolly Parton is I Always Love You door Ilse de Lange uitgevoerd.

0: Wat een prachtige uitvoering van Ilse de Lange. Ja, wist jij, Ben, dat ze dat lied I Will Always Love You en Jolene op dezelfde dag heeft geschreven, volgens haar eigen archief?
1: Men dacht dat dat een leuke bluff was, maar nu schijnt er, ja, zo is het, een cassettebandje, wat ze nam het thuis op in de tijd cassettebandje, en aan de hand van dat cassettebandje konden ze zien van dat het inderdaad binnen dat tijdsbestek gedaan moest zijn.
0: Eén en dezelfde dag, het was een sessie in 1973.
1: Ja. En ook al is het niet zo, sommige verhalen moet je gewoon zo houden.
0: Ja, en ik had nog een leuke dingetje gelezen. Ze heeft een keer meegedaan aan een Dolly Parton lookalike contest.
1: Ja, dat heb ik gezien ook. Ja.
0: Niet te geloven. Ja. Voor de grap deed ze anoniem mee. Ja. Aan een soort drag queen Dolly lookalike wedstrijd in Santa Monica. Ze maakte zich helemaal op en extra overdreven. Maar ze verloor kansloos. Ja. Kan dat?
1: Ja, ik kan me herinneren, ook nog een jaar terug, dat Adele ook aan zoiets. Een soort covers van Adele door allerlei artiesten werd ingezongen. En deed ze zelf ook mee met vermomming. Ja,
0: en ook niet.
1: Ook niet. Was ook zo.
0: Nou, geweldig. Hey Ben, ja, we gaan straks nog wat meer vertellen over haar. Maar je wilt toch nog even iets met Ilse de Lange en
1: Bertolf.
0: Bertolf,
1: Nederlands artiest. En die is door zijn vader ook helemaal gek van de bluegrass. Daar is hij mee opgevoed. Net zoals Tim Knol, ook zo'n figuur.
0: Ja.
1: En uiteindelijk heeft Bertolf jaren terug is hij zijn droom waargemaakt met gitaar richting Nashville. Met een aantal country muzikanten. Heeft hij het album Blue Finger opgenomen.
0: Ja.
1: En Ilse heeft ook een nummer meegezongen. Op dat album, als je van dit soort muziek houdt, gaat zeker beluisteren Blue Finger van Bertolf. En zij heeft het nummer meegezongen Before the Storm, samen met Bertolf.

0: Nou, dat was weer een country blues nummertje, Ben.
1: Ja, maar daar zaten we ook een beetje in. Je was eigenlijk een beetje verbaasd dat te weinig van Dolly.
0: Ja.
1: Maar we begonnen met een nummer van Dolly Parton. Maar het is country muziek geïnspireerd. En ook door Dolly. Dit is sommige covers ook van Dolly.
0: Ah, okay.
1: We gaan straks van een ding draaien. Dus okay. Het zit wel Dolly Parton, daar gaan we wel vandaan. Maar we gaan niet een playlist doen van de best Dolly of Dolly.
0: Ja, nee, het was mijn. Ik zat even op het verkeerde been. Ik zat even op het verkeerde been. Ben, Loretta Lynn?
1: Ook zo'n country klassieker.

Als je toch 100 wordt, kun je net zo goed gelukkig zijn. Van Ray Koen Ho. Een van de belangrijkste redenen waarom je aldoor in hetzelfde ruziepatroon vervalt, is je emotionele reactie. Hoewel elke ruzie anders begint, hebben ze allemaal de neiging om oude grieven op te rakelen. Dingen waarvan je elkaar de schuld geeft. Als je partner je onheus bekritiseert tijdens een ruzie, moet je ervoor zorgen dat je boosheid niet de overhand krijgt en eerst luisteren. Hou je emoties onder controle. Je partner staat meer open voor een gesprek nadat hij of zij eerst de boosheid heeft kunnen ventileren. Pas dan begint het echte gevecht. Als we ons laten leiden door onze emoties, komen ruzies steeds vaker voor. Maar als we ze kunnen benaderen met een kalme houding, kun je zelfs uit de meest heftige ruzies komen.

0: Hey Ben, ik vind het wel verrassend dat dit wordt gezongen door Beyoncé.
1: Ja, dat was ook een hele grote verrassing. En er was in de tijd ook veel kritiek op. Maar muziek heeft in feite geen kleur. Maar ja, zowel de fans van Beyoncé of Dolly Parton, ja, die vonden dat maar niks. Maar dat is natuurlijk grote onzin. Want als je de geschiedenis van de countrymuziek bekijkt, waar het ooit vandaan kwam, dat is juist ook door Ierse en zwarte muzikanten. Dus Beyoncé, Dolly mag rock maken als ze daar zin in heeft, het laatste album. En Beyoncé mag zeker dit soort nummers countrymuziek ook gaan zingen.
2: Heel goed, Ben.
3: Roulette FM, regio nieuws.
4: Na 13 jaar komt er een einde aan de jaarlijkse ijsbaan van Winter Wonderland Zeist. Voor ondernemer Job Nieuwenhuizen is de regelgeving met alle kosten van dien te veel geworden. De ijsbaan maakte al 13 jaar deel uit van het Winter Wonderland op de markt in Zeist. Liefhebbers konden er van eind november tot begin januari terecht om er te schaatsen. Scholieren konden dat gratis doen onder schooltijd, voor anderen was de toegang 15 euro. Door gedoe met vergunningen en een bestuurlijke boete stopt de organisator ermee. Hij schrijft in een brief aan de gemeenteraad dat hij meerdere vergunningen moest aanvragen met alle bijkomende kosten. De afsluiting van het Kokkenbos en het Trapeziumbos van landgoed Amelis Weert is opgeheven. Wandelaars en andere recreanten kunnen weer gebruik maken van de bosgebieden. De delen van het landgoed waren afgesloten door de gemeente Utrecht. In het gebied braken regelmatig grote takken af, waardoor de veiligheid van de bezoekers niet meer gewaarborgd kon worden. De takbreuken werden veroorzaakt door de langdurige droogte. Voornamelijk de oudere beuken vormden een gevaar. Landgoed Amelis Weert ligt op het grondgebied van de gemeente Bunnik, maar Utrecht is eigenaar van het gebied. Vandaar dat Utrecht de bomen heeft moeten controleren en het gebied weer veilig moest verklaren. De A12 tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal-West is komend weekend voor de laatste keer afgesloten. De weg gaat vrijdag om 9 uur dicht en maandag om 5 uur weer open. Weggebruikers kunnen omreizen via de A27 en A2 of via de A28, A1 en A30. De extra reistijd kan dan oplopen tot 1 uur. De komende afsluiting is voorlopig de laatste van de doordeweekse en weekendafsluitingen. Rijkswaterstaat heeft tijdens het onderhoud ongeveer 475.000 vierkante meter asfalt vervangen, een oppervlakte van ongeveer 66 voetbalvelden. Ook zijn onder meer vangrails, bebording en groen langs de snelweg aangepakt.
3: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Ja, I Won't Let You Down is het enige succes voor PhD. De groep rond Jim Diamond, die zelf ook eenmalig nog solo succes had met I Should Have Known Better. Ja, Ben, we hebben nog een Common Limits.
1: Ja, en dat heeft ook weer met die country te maken. Calm After the Storm. En dat is een nummer dat is geschreven door Iles Lange en Waylon. En die hebben toen hoge ogen gegooid bij het destijds Songfestival. Ja. Dat is het tweede. Het nummer is ook geïnspireerd door Johnny Cash en June Carter. June Carter was de vrouw van Johnny Cash. De manier het opgenomen is lijkt er een beetje op. Maar Willem Bijkerk, zeg jou dat wat?
2: Is dat de naam van meneer Waylon?
1: Dat is de naam van meneer Waylon. Waylon heeft zichzelf genoemd naar de artiest. Waylon Jennings, een hele beroemde artiest. We hebben deze keer niet Another One Bites the Dust. Maar dan ga ik je wat vertellen. Waylon Jennings, die zat toen de tijd in het vliegtuig wat verongelukt is. Of tenminste, met Buddy Holly, de Big Bopper en Ritchie Valens. En hij heeft het overleefd. Hij was bassist. Nou, later is hij... Of hij was niet ingestapt. Hij zou instappen toen Ritchie Valens, die voelde zich niet zo goed. En mag ik plaatsnemen? Oké, dan ga ik wel later of met de tourbus. Dus Waylon Jennings heeft het overleefd. Die heeft later een hele grote carrière. Zo komen we toch weer een beetje bij Another One Bites the Dust. Maar dit nummer, Calm After the Storm. Fantastisch nummer. Daarna kregen Ilse en Waylon wel een beetje...
0: beetje ruzie.
1: Ja, maar het is een fantastisch nummer. Ook een hele mooie clip zat er ook bij.
0: Zeker,
1: ook
0: geen,
1: in zwart-wit. Ja, door een Belgische...
0: Songfestival nummer,
1: ja,
0: toch?
1: Ja, en heeft het heel goed gedaan. En Common Limits is als band, want de bandnaam die lag bij Ilse eigenlijk.
0: Ja.
1: Die zijn later nog wel doorgegaan, maar zonder dat Waylon dat... Volgens mij is het onlangs wel weer bijgelegd.
0: Nou, gelukkig, daar komt-ie.

0: het is toch jammer, Ben, dat ze toch wat woordenwisseling hebben gehad naar dit nummer. Want als deze twee waren doorgegaan,
1: ja,
0: dan was dat een
1: heel succes. Ilse is wel doorgegaan. Ja, volgens mij lagen de rechten ook voor Common Limits. Dat was wel van Ilse. En Welen is aangegaan. Ik weet ook niet. Ze hebben het later wel bijgelegd. Maar ja, het was een ijzersterk nummer. Ook voor een songfestival. Destijds die songfestival. Ik weet zo'n band uit Ierland. Vier spuwers en draken en weet ik wat. Het viel echt op. Gewoon zwart-wit, mooie, rustige clip erbij.
0: Wat zijn ze geworden eigenlijk, weet je dat nog?
1: Tweede waren ze.
0: Zo, de junior tweede. Ja, ik vind het fantastisch.
1: Dacht ik hoor, maar in ieder geval heel hoog waren ze geëindigd in ieder geval.
0: Nou, nogmaals, ja, wie weet, maar het zal niet meer samen gaan. Maar ik vond het wel een heel heel moduul. Ja, ik zie hier staan Happy Hour. Ja, ik krijg er een beetje dorst van.
1: Ja, daar gaat het ook over. Happy Hour heeft natuurlijk voorheen alcohol te maken. Hè, dat mag je eigenlijk niet zo promoten. Maar dat je, als je dat uur binnenkomt, cafés deden het vaak, vrijdagmiddag rond de klok van 4, hè, dan dat zogenaamd de drank goedkoper is. Of die was dan goedkoper. In de hoop de mensen naartoe te krijgen. Ja. Happy hour.
0: En het werkt wel. Want als ik ergens happy hour zie, dan ga ik ook even kijken. En het is meestal van 4 tot 5:30.
1: Ja. En dan is de drank goedkoper. En hopen ze mensen er veel innemen en langer blijven.
0: Hey, maar Tim Knol?
1: Nee, het is van Bluegrass Boogeyman. Samen met Tim Knol en Bluegrass Boogeyman, daar hebben we wel eens meer over gehad. Ja. De trots van Utrecht op het Bluegrass gebied, zou ik maar zeggen. En Tim Knol heeft met hun is aangehaakt. Want Tim Knol had als jonge heeft hij hen ooit op zien treden in Horen, waar hij woont. En Tim Knol is door zijn vader ook helemaal gek gemaakt over met die countrymuziek. Dus op een gegeven moment kwamen ze elkaar tegen een festival. Toen had Tim Knol ook gevraagd, kunnen we niet een keer wat samen doen? Maar nu treden ze regelmatig met elkaar op.
0: Hey, die Boogeyman, dat is een internationale band. We hebben ze toen gezien, geloof ik, bij DB's.
1: Ja, DB's. Bij Utrechtse jochies uit Zuiden.
0: Maar ze komen ook in het buitenland, hoor.
1: Ze hebben die Arnold Lazeur. Ja. Die komt uit die punkperiode. Maar dat deed hij eigenlijk dan. Deed hij T-Kiss, Bas, noem maar op. En die heeft ook heel veel internationale artiesten. Waylon Jennings, om maar eens iemand te noemen. Heeft hij ontmoet en heeft hij contact mee gehad en wezen spelen.
0: Nou, we gaan hem draaien. Happy.

0: Ja, Ben, we zaten eventjes te zoeken naar waarom zingt Johnny Cash over Jackson.
1: Maar het is niet nummer. Een speciale betekenis. Het gaat er meer over een soort buitenechtelijke relatie. Zo. Nancy Sinatra, Lee Hazelwood hebben het ook gezongen.
0: Ja.
1: Het is niet een nummer oorspronkelijk van Johnny Cash, maar het past heel goed bij hem in ieder geval.
0: Ja, de man zingt dat hij naar het stadje Jackson wil gaan om uit te gaan, achter de vrouw aan te zitten en weer het wilde leven op te zoeken. De vrouw countert hem fel en maakt hem belachelijk. Ze voorspelt dat hij zichzelf alleen maar voor schut zal zetten en dat zij in Jackson klaar zal staan om hem uit te lachen.
1: Het is niet duidelijk of het Jackson Mississippi is, maar daar gaan we nu wel van uit. Maar het is een geweldig nummer van Johnny Cash en June Carter. En de clip van Ilse de Lange is een beetje hierop geïnspireerd.

0: Ja, Ben, we hebben hier gewoon even heerlijk op geswingd, zeg. Wat een heerlijk nummer is dit.
1: Een klassiek nummer ook. Is niet door Johnny zelf geschreven. Het past heel goed bij hem en June Carter. En we hebben vorig jaar, zal ik even te twijfelen, we hebben dit nummer al eerder gedraaid in uitzending. Maar toen de uitvoering van Nancy Sinatra, Lee Hazelwood.
0: Ja. Nee, geweldig. Nee, ik word helemaal vrolijk van deze muziek. Ja, en nu komt het. Hè. We hebben het begin van het programma er even over gehad.
1: We zitten een beetje in die country. En Ilse Lange ook een beetje country in Nederland. Maar ja, het Douwe Bob valt er ook wel een keer onder. En we hebben het er al over gehad dat hij toen de tijd bij... toen Eva Jinek meer dan een jaar terug zijn single wilde promoten. En aan tafel in de nazit deed hij even een akoestisch nummer. Dat is een groter nummer geworden dan die single die hij wilde promoten.
0: No to self is het, hè? Nou, ik was er ook op geïnspireerd. Ik zag dat bij Jinek. Nou, je weet, ik maak levensverhalen, podcast. Ja. Maar dit nummer inspireerde me extra om het te maken. Want ja, het is gewoon, je moet zorgen dat je ook de aantekeningen van het leven behoudt. Ook voor nageslacht. Ja. En ja, dat doen wij. En hij geeft daar een mooi voorbeeld van.
1: Ja, en toen de tijd wat ik had begrepen. Hij heeft natuurlijk wel drankproblemen gehad. Er is al een tijd vanaf. En zeker weer de geboorte van een kind erbij. Dat heeft toch geïnspireerd om dat achter zich te laten.

0: ik denk dat het met name door Eva ook komt dat iedereen nou dit liedje kent. Hè?
1: Ik denk dat het een stuk. Maar het is voornamelijk ook dat het gepromoot is door die Amerikaanse artiest, Zac Brown. Die had dit gehoord. En Welen dacht dat hij in de maling was genomen. Maar ook dat festival in Zwolle, dat over countrymuziek, dat Douwe Bob even op het podium geroepen werd. En dit was juist niet de single, bedoeld het tegendeel. Dus de single is geflopt, maar dit gaat nog een grotere hit worden.
0: Hey Ben, we gaan het hebben zo over jouw earcatcher.
1: Ja.
0: Maar waarom hebben we haar als earcatcher?
1: Dat heeft ook te maken dat we toen de tijd in Utrecht in de Hondenkop, wat is dat nou weer? Dat etablissement bij de popronde aanwezig waren. En toen hebben jij hebt er ook nog geïnterviewd voor uw stadradio.
0: U in de Wijk.
1: U in de
0: TV,
1: Wijk, ja, TV. Ja, TV.
0: Was jij bij?
1: Daar was ik bij.
0: En dat was een heel leuk gesprek met haar.
1: Ja, ja.
0: We hebben altijd contact met haar gehouden. We hebben ook nog haar een keer gebeld.
1: Hier in de uitzending,
0: een uitzending gehad. Ze heeft nu een nieuwe.
1: Nou, nu is eindelijk haar eerste album wordt uitgebracht aanstaande zaterdag of vrijdag, ben ik even af. Zaterdag in de Beurt. En de Beurt is een hele
0: Rotterdam.
1: Rotterdam. Zij komt ook Rotterdam. Ja, dat is de jazztent van Rotterdam. Ook Jules Dilder zat er ook standaard ook. Dus,
0: hier komt jouw earcatcher, let op.
2: Zeg Ben, welke muzikale verrassing heb je deze week voor ons klaarstaan?
0: Nou zeg het maar Ben.
1: Ja, dat is Jessie Jasmin, Morning Dew, van haar nieuwe album. Haar eerste album moet ik zeggen, Salt and Soul. Hou de tour in de gaten. Beurt in ieder geval, Rotterdam. En ze gaat de tour door Nederland. En we hopen dat we haar ook nog eens een keer in de uitzending kunnen krijgen over een tijdje.

0: Hey, die Jessie Jasmine blijft natuurlijk een geweldige zangeres. En ik hoop met jou dat ze nog lekker deze kant op komt. En dat we haar nog eens een keer kunnen interviewen. Wel een lekkere uitzending vandaag.
1: Ja, zeker.
0: Iedereen op dreef. De dames hebben een hartstikke mooi verhaal verteld. Ook over de Oekraïne en hoe ze het geld willen verzamelen.
1: Ja, nieuwe input. Lokaal input.
0: Vrijdag, zaterdag daarheen. Dat wordt een groot feestje daar. Alessa weer helemaal geweldig. We gaan in de toekomst ook kijken of we er wat Gen Z
1: ja. En Alessa gaat zich meer toeleggen op boeken.
0: Op boeken. Ze gaat meer op de boeken. We gaan natuurlijk hieruit met Dolly Parton. Ja. Want dat is een onvergetelijke vrouw. We zullen haar verschrikkelijk missen. En dit nummer, dat kan iedereen thuis meezingen. En we zien elkaar volgende week.
1: Maar die draaien we niet voor niks. Want 9 to 5, die film met Jane Fonda onder andere.
0: Ja.
1: Oh, daar gaat. Die wordt deze week gedraaid.
0: Oké, daar komt-ie.

0: En daarmee laat ik u over aan de verpozing die de radio u pleegt te bieden.
1: Je luistert naar Roulette FM.

0: In den beginnen was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september. Verhalenhuis Haarlem. Muziektheatergroep Revolve.
1: Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K. Secondenlijm geknoeid? En paniek? Wij hebben de beste lijmen en veilige oplosmiddelen om het snel te fixen. Ontvang nu gratis tips en de juiste oplossing op onze website. Ga direct naar secondenlijm.nl. Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op mindmanagersclub.nl.
2: Altijd in de buurt. Roulette FM.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Na het geweld van gisternacht in Overasselt is vandaag een verdachte tas gevonden. Verslaggever Simone Langejan is in Overasselt.
4: Het zou gaan om een tas met vuurwapens gevonden in de bosjes bij een carpoolplaats hier in Wijchen, vlakbij. Ja, de politie wil niet reageren over de inhoud van de tas, maar zegt wel het mee te nemen in het onderzoek.
3: Ook zijn vandaag weer voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt na de schietpartij van gisternacht. Bij de moordpoging op een Iranier in Schoonhoven eerder dit jaar is geen verband gevonden met het Iraanse regime. Justitieminister Van Wil hield rekening met een opdracht uit Teheran, maar daar is geen bewijs voor. Dat zegt verslaggever Hendrik Willem Hofs.
5: Het Openbaar Ministerie zegt ook, we hebben onderzoek gedaan, maar we kunnen op dit moment geen link met het Iraanse regime vaststellen. En ook de verdachte die bekend heeft, die zegt, ja, ik heb niks met Iran en ik weet ook niks van Iran.
3: Het OM stelde wel vast dat de verdachte een vooropgezet plan had om de Iranier in Schoonhoven te doden. De eerste opbrengst van de landelijke inzameling van vuurwerk is 10 kilo vuurwerk en 700 gram flitspoeder. Dat was in de gemeente Terneuzen, waar gisteren de inzamelactie van start ging. Het busje waar mensen hun vuurwerk kunnen inleveren doet de komende 6 weken zo'n 35 plekken aan. Feyenoord heeft op de laatste dag dat de transfermarkt open is, aanvaller Nelson terug naar Rotterdam gehaald. De 26-jarige Engelsman speelde 4 jaar geleden ook al voor Feyenoord. Reece Nelson was sinds deze zomer transfervrij nadat zijn contract bij Arsenal was ontbonden. In zijn eerdere periode bij Feyenoord speelde hij ruim 30 duels, waarin hij 4 keer scoorde en 7 assists gaf. Het weer vanavond bewolkt en af en toe een bui. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wind, bewolkt en af en toe regen. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Vanuit de beeld is dit Roulette FM. Straks, between day and night. Nu tot 10 uur Club Roulette.

0: Roulette FM, regio nieuws.
1: Ook de gemeente Utrechtse Heuvelrug gaat de komende jaarwisseling geen ontheffingen verlenen voor het afsteken van vuurwerk. Eerder al namen de Bilt en Utrecht een besluit geen gebruik te maken van de mogelijkheid om af te wijken van het landelijk vuurwerkverbod. De wet Veilige Jaarwisseling is sinds kort van kracht en dat betekent dat consumenten geen vuurwerk meer mogen afsteken. Onder voorwaarden is het mogelijk ontheffingen voor verenigingen en stichtingen te verlenen en burgemeesters mogen zelf bepalen of dit mogelijk is binnen de gemeentegrenzen. Burgemeester Frits Naafs geeft aan te kiezen voor de bescherming van kwetsbare inwoners en locaties. Ook wijst hij erop dat er in de nieuwjaarsnacht al veel politie en brandweer op de been is. Burgemeester Haverkamp van de Bilt koos in samenspraak met de burgemeesters van Soest, Baarn, Eemnes en Bunschoten er ook voor geen vergunning te verlenen. Een recordaantal van 17 voedselbossen in Midden-Nederland opent zaterdag de deuren tijdens de Open Voedselbossendag. Bezoekers kunnen gratis deelnemen aan rondleidingen, proeverijen, wandelingen en oogstactiviteiten. Voedselbossen zijn sterk in opkomst. Het zijn slim ontworpen bossen waarin eetbare bomen, struiken en planten in verschillende lagen groeien. De verschillende soorten versterken elkaar, trekken nuttige insecten aan en zorgen voor een gezonde bodem. Zo ontstaat een rijke oogst zonder kunstmest of bestrijdingsmiddelen. Na een succesvolle eerste editie in 2025 groeit de Open Voedselbossendag dit jaar naar 17 deelnemende locaties. In Zuidoost-Utrecht kunnen bezoekers op locaties in Austerlitz, Driebergen, Wijk bij Duurstede en Leersum ontdekken hoe voedselbossen in de praktijk werken. En FC De Bilt zamelt oude voetbalkleding in voor leden die een tenue nodig hebben. Kleding kan tijdens het seizoen elke zaterdag worden ingeleverd bij het wedstrijdsecretariaat van de club. De ingezamelde kleding is bedoeld voor kinderen van ouders met een laag inkomen. En ook vluchtelingen en leden die nog wachten op een besteld tenue kunnen gebruik maken van de ingezamelde kleding. Leden die gestopt zijn of uit hun oude tenue zijn gegroeid, kunnen dit doneren zodat het een tweede leven kan krijgen. FC De Bilt zamelt schoenen, sokken, scheenbeschermers, broeken, wedstrijd- en keepershirts in. Andere sportbenodigdheden worden met plezier ontvangen bij de kringloop, meldt de club op haar website.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

Aitana. Aitana. Superstreja. Superstreja. Dit is jouw Roulette FM.

0: luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
4: Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K. Secondenlijm geknoeid? En paniek? Wij hebben de beste lijmen en veilige oplosmiddelen om het snel te fixen. Ontvang nu gratis tips en de juiste oplossing op onze website. Ga direct naar secondenlijm.nl. Heb je genoeg van kleding die je huid irriteert en niet ademt? Ontdek Unbleached. Premium, ongebleekte, polyestervrije dameskleding van 100% natuurlijke stoffen. Puur, rustig en super elegant. Ontworpen in Nederland en handgemaakt voor jou. Shop jouw zuivere look op een-bleached.nl. Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op mindmanagersclub.nl.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
5: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Malta is de verdachte van de moord op onderzoeksjournalist Daphne Caruana Galizia vrijgesproken. Galizia werd in 2017 gedood door een autobom. Twee broers die de bom hadden geplaatst kregen 40 jaar cel. Maar de zakenman die als de opdrachtgever werd gezien werd vandaag vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt is vandaag in Wijchen een verdachte tas gevonden. De Telegraaf schrijft dat er wapens in zaten, maar de politie bevestigt dat niet. Het onderzoek in Overasselt ging vandaag intussen door, zegt verslaggever Simone Langejan.
6: Wagens, wapens in beslag genomen. Er zijn aanhoudingen geweest hier in de omgeving, verderop en zelfs aan de Belgische grens. En ja, dat wijst er natuurlijk allemaal op dat het echt om een veel groter onderzoek gaat.
5: De politie wil niet zeggen of de bewoners van het huis waar de schietpartij was ook aangehouden zijn. De Engelsman Reece Nelson gaat bij Feyenoord spelen. Hij is op de laatste dag dat de transfermarkt open is naar Rotterdam gehaald. Nelson is daar een van de oude bekenden, zegt sportredacteur Marjolein Kronenberg.
7: 2021-2022, toen werd hij al gehuurd voor Arsenal, speelde hij ook een seizoen bij Feyenoord. Het jaar waarin Feyenoord de finale van de Conference League haalde, goed jaar dus. 4 goals maakte hij toen, niet al te veel, maar goed, hij had wel een bijdrage natuurlijk in dat mooie jaar.
5: Hij was sinds deze zomer transfervrij nadat zijn contract bij Arsenal was ontbonden. En voor het eerst heeft een Nederlandse dartster een 9-darter gegooid op live tv. Noah Lin van Leuven gooide met 9 pijlen precies 501. Dat is de moeilijkste actie in de dartsport. Het is na 2 Britten de 3e vrouw ooit die dat lukte tijdens een tv-toernooi. Van Leuven stond in de Britse Super Series tegenover de Duitser Daniel Klose. Ze verloor de partij wel met 2-4. Het weer, vooral in het noorden nog wat buien. Vannacht tot de meeste plaatsen droog. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen eerst regen, later overal zon en zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de Bild is dit
8: Roulette FM.
0: Straks Nachtmix. Nu tot 12 uur Between Day and Night.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl. Met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K. Secondenlijm geknoeid? En paniek? Wij hebben de beste lijmen en veilige oplossingen om het snel te fixen. Ontvang nu gratis tips en de juiste oplossing op onze website. Ga direct naar secondenlijm.nl.
3: Altijd in de buurt. Roulette FM.
4: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De advocaten van Richard K. hebben uitstel gekregen van hun pleidooi in het hoge beroep rond de moord op een echtpaar in Wijtenveen begin 2024. Er melden zich gisteren nieuwe getuigen bij het advocatenkantoor. De man zegt zelf ook te maken hebben gehad met pesterijen van het echtpaar. Richard K. staat terecht voor de moord op het echtpaar in Wijtenveen, met wie hij een conflict had over de verkoop van zijn geboortehuis. Het OM eiste gisteren in het hoger beroep opnieuw levenslang, maar na het verschijnen van de nieuwe getuigen vroeg de advocaat meer tijd voor zijn pleidooi en heeft tot 5 oktober de tijd gekregen van het hof. In Malta is de verdachte van de moord op onderzoeksjournalist Daphne Caruana Galizia vrijgesproken. Galizia werd in 2017 gedood door een autobom. Twee broers die de bom hadden geplaatst kregen 40 jaar cel, maar de zakenman, die als de opdrachtgever werd gezien, werd vandaag vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. De verdachte van de schietpartij in Schoonhoven eerder dit jaar zegt niets te weten van een opdracht van Iran. De man schoot op een politiemedewerker met een Iraanse achtergrond. Minister Van Weel van Justitie zei daarna er rekening mee te houden dat Teheran erachter zat. Maar het OM heeft geen link gevonden tussen de schietpartij en het Iraanse regime. Een middelbare school in Groningen heeft een schoolreis van 5 VWO naar Praag voortijdig afgebroken. Het gebeurde nadat de helft van de leerlingen volgens de schoolleiding over de schreef ging. Zo waren ze na middernacht nog op straat en werd er alcohol gedronken. En al hebben ze niet voor incidenten gezorgd in Praag, toch moeten alle 150 leerlingen daarom eerder naar huis. De Engelsman Reece Nelson gaat bij Feyenoord spelen. Hij is op de laatste dag dat de transfermarkt open is naar Rotterdam gehaald. 4 jaar geleden speelde hij ook al voor Feyenoord. Het weer, vooral in het noorden nog buien. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen begint de dag met regen in het noorden. Later overal vaker zon en zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Vanuit de Bilt is dit Roulette FM.
0: Straks Nachtmix. Nu tot 12 uur Between Day and Night.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Eva kiest tegenwoordig voor korte ritten steeds vaker de fiets. Daardoor kan ze haar hoofd leegmaken en komt ze altijd super relaxed aan op haar werk. Kort ritje naar je werk? Dat is zo gefietst. Pak ook de fiets. Dat is zo gefietst.nl.
2: Altijd in de buurt.
0: Roulette FM.
3: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Bij een uitgebreide zoektocht in en rond Overasselt zijn wapens gevonden. De politie meldt dat de inzet van de ME in de omgeving klaar is. Ook buiten het zoekgebied zijn wapens gevonden, zoals in Wijchen, iets verderop. De politie wil verder geen details geven, maar roept inwoners van Overasselt op alert te blijven. Er wordt nog onderzocht of de wapens een link hebben met het gewelddadige schietincident van dinsdag, waarbij iemand om het leven kwam. Honderdduizenden Spanjaarden zijn vanavond de straat opgegaan vanwege de crisis in de Spaanse exclave Ceuta. De demonstraties waren bedoeld om steun te betuigen aan de inwoners van de exclave, maar richtten zich ook op de linkse regering van premier Sanchez. De betogers vinden dat de regering te weinig doet aan de situatie in Ceuta. Een maand na de bestorming zwerven er nog altijd duizenden illegale migranten op straat. Bewoners voelen zich onveilig en er zijn vechtpartijen en seksueel geweld. De demonstraties waren onder meer in Madrid, Sevilla en Malaga. De advocaten van Richard K. hebben uitstel gekregen van hun pleidooi in het hoge beroep rond de moord op een echtpaar in Wijtenveen. Er meldde zich gisteren een nieuwe getuige bij het advocatenkantoor die zegt zelf te maken hebben gehad met pesterijen van het echtpaar. Het OM eiste gisteren in het hoge beroep opnieuw levenslang tegen K. voor de moord op het echtpaar. Een middelbare school in Groningen heeft een schoolreis van 5 VWO naar Praag voortijdig afgebroken. Dat gebeurde nadat de helft van de leerlingen volgens de schoolleiding over de schreef ging. Zo waren ze na middernacht nog op straat en werd er alcohol gedronken. En al hebben ze niet voor incidenten gezorgd in Praag, toch moeten alle 150 leerlingen daarom eerder naar huis. Het weer dan nog op de meeste plaatsen droog en het is tussen de 14 en 18 graden. Overdag begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon en het wordt een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
4: Vanuit de Bilt is dit
2: Roulette FM.
4: Straks opstaan en gaan. Nu tot 7 uur nachtmix.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een uitgebreide zoektocht in en rond Overasselt zijn wapens gevonden. De politie meldt dat de inzet van de ME in de omgeving klaar is. Ook buiten het zoekgebied zijn wapens gevonden, zoals in Wijchen, iets verderop. De politie wil verder geen details geven, maar roept inwoners van Overasselt op alert te blijven. Er wordt nog onderzocht of de wapens een link hebben met het gewelddadige schietincident van dinsdag, waarbij iemand om het leven kwam. In Spaanse steden zijn vanavond mensen de straat opgegaan uit solidariteit met de inwoners van Ceuta. In de Spaanse exclave zitten nog altijd duizenden migranten na de massale bestorming van ruim een maand geleden. De druk op de regering Sanchez neemt toe. De oppositie en het gemeentebestuur van Ceuta vindt dat Sanchez geen oplossingen zoekt. In Tsjechië is het lichaam van een minister opgegraven die in 1948 onder verdachte omstandigheden om het leven kwam. De buitenlandminister viel uit het raam van zijn ministerie en het is nooit duidelijk geworden wat er precies is gebeurd. Historici denken dat de minister door Sovjet-spionnen is vermoord. Anderen denken aan zelfdoding of een ongeluk. Het onderzoek naar zijn dood is vorig jaar heropend toen er documenten uit Frankrijk, de VS en het Verenigd Koninkrijk zijn gevonden met nieuwe informatie. De Amerikaanse basketbalcompetitie NBA heeft zware straffen uitgedeeld aan Los Angeles Clippers. Het team krijgt een boete van $30 miljoen en de eigenaar is voor een jaar geschorst. De Clippers krijgen de straf voor het omzeilen van de regels over het salarisplafond. Het team hielp via externe partijen zeker één speler aan inkomsten boven dat plafond. De zaak kwam aan het licht na onderzoek van een podcastmaker. De boete van 30 miljoen is 10 keer hoger dan de hoogste boete die ooit was opgelegd in de basketbalcompetitie. Het weer op de meeste plaatsen droog en het is tussen de 14 en 18 graden. De dag begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon bij 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit Roulette FM. Met nu. Nachtmix. Nachtmix.

0: Roulette FM.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De regering Trump is opnieuw door een rechter teruggefloten voor pogingen om het geboorterecht in te perken. Het idee was dat kinderen van illegale migranten en mensen die tijdelijk in de VS zijn niet automatisch staatsburger worden. Het Hoge Rechtshof oordeelde in juni al dat de plannen in strijd zijn met de grondwet. Daarop kwam Trump met een afgezwakte versie, maar ook die is verworpen. De regering heeft nog niet gereageerd op de afwijzing. Bij een uitgebreide zoektocht in en rond Overasselt zijn wapens gevonden. De politie meldt dat de inzet van de ME in de omgeving klaar is. Ook buiten het zoekgebied zijn wapens gevonden, zoals in Wijchen, iets verderop. De politie wil geen details geven, maar roept inwoners van Overasselt op om alert te blijven. Er wordt nog onderzocht of de wapens een link hebben met het gewelddadige schietincident van dinsdag, waarbij iemand om het leven kwam. In Tsjechië is het lichaam van een minister opgegraven die in 1948 onder verdachte omstandigheden was gestorven. De buitenlandminister viel uit het raam van zijn ministerie en het is nooit duidelijk geworden wat er precies is gebeurd. Historici denken dat de minister door Sovjet-spionnen is vermoord. Anderen denken aan zelfdoding of een ongeluk. Het onderzoek naar zijn dood is vorig jaar heropend toen er documenten uit Frankrijk, de VS en het Verenigd Koninkrijk zijn gevonden met nieuwe informatie. Een middelbare school in Groningen heeft een schoolreis van 5 VWO naar Praag voortijdig afgebroken. Dat gebeurde nadat de helft van de leerlingen volgens de schoolleiding over de schreef ging. Zo waren ze na middernacht nog op straat, werd er alcohol gedronken. En al hebben ze niet voor incidenten gezorgd in Praag, toch moeten alle 150 leerlingen daarom eerder naar huis. Het weer op de meeste plaatsen droog en het is tussen de 14 en 18 graden. Overdag begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon en het wordt een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de Bilt is dit
2: Roulette FM.
0: Met nu
2: Nachtmix.